Dolly was 10 jaar. Hij logeerde de hele zomervakantie bij mij en bij oma. En een van de eerste dagen van de grote vakantie staat hij voor de deur met 5 eieren. Ik zeg, hoe kom jij aan die 5 eieren? Gevonden, zegt Harry. Ik zeg, zeker bij Albert Heijn. Nee, wat bleek nou? Hij had ergens een eend gezien en die eend had zitten broeden. En de volgende dag had hij gezien dat diezelfde eend was overreden door een vrachtwagen. Enfin, hij naar dat nest. En daar stond hij dan met die 5 eieren. Ik zeg, wat nou? Moet oma erop gaan zitten of zo, hè? Nee, dat deed hij zelf wel. Hij deed het zelf wel. Ik zeg, ga jij erop zitten dan? Nee, dat had hij van de meester op school geleerd. Er kwam een grote kartonnen doos in de voorkamer. Er kwam stro onderop. Daar gingen die voorzichtig die 5 eieren bovenop. 2 bureaulampen erboven. En dan scheen dat zootje uit te komen, volgens die meester. Dus ik denk, ik kijk die doos een week aan. Maar begint die doos te stinken, dan miet ik die 5 eieren. Mooi plaatje, dat is niet zo moeilijk natuurlijk, hè. Maar wat er gebeurt, joh. Wat er gebeurt. Dat zootje komt uit, jongen. Die meester had gelijk. Nou, je had het moeten zien, jongen. Je had het moeten zien. Overal waar Harrietje naartoe liep, waggelden die 5 pluisbollen achter hem aan. Want zo gaat het met eentjes, hè. De eerste die ze zien als ze uit het ei komen, dat is de moeder. Dan komt er een herskraan voorbij. Dan maakt het... Nou, Harry had geen tijd meer voor zijn eigen leven, jongen. Hij had het druk, jongen, niet te geloven, jongen. Stond hij te voetballen buiten, stonden die 5 snaters verontwaardigd langs de lijn te wachten tot hij er eindelijk uitkwam. Zat hij op de wc thuis een bruine truitje te breien. Dan stonden kwik, kwak, kwik, kwok en kwuk voor de deur. Te wachten tot hij eruit kwam. Hij had geen tijd meer om de Donald Duck te lezen, ik zweer het je. Afijn, en gaandeweg worden die snaters steeds groter en groter en groter. En ik krijg er het heen en weer van om de hele tijd met een plemuurmes die eenden kwakken van de grond te bikken. Hè? Dus ik zeg op een dag heel link tegen Harrietje. Wordt het niet eens tijd dat die 5 scheidlijsters leren zwemmen? Had Harry moeite mee? Ik zeg, weet je wat, dan vragen we aan oma of ze meegaat. Hij hing nogal aan oma, hè. Afijn, zo gezegd, zo gedaan. Dus de volgende dag waggelen we met z'n achter naar de waterkant. En ik zeg tegen Harry, jij moet het doen hoor. Jij bent de moeder. Dus Harry zegt, erin jongens. Nou, die grote kokers bleven Harry zo aan staan kijken. Zo van water en wij moeten erin. En Harry deed ook niks. Dus die zakkenwassers deden ook zo weinig mogelijk natuurlijk. Hè. Dus op een gegeven moment, ik kon het niet meer aan te zien. Ik pak ze alle 5 op en ik laas ze zo het water in. Hè. Geef ik te raaien wat er gebeurt. Ja, ze zonken als bakstenen jongen. De een na de ander, jongen. En Harry staat erbij. Hij zegt, ze kunnen niet zwemmen, jongen. Ze kunnen niet zwemmen. U moet ze redden, want ik kan ook niet zwemmen. Maar ja, ik kan ook niet zwemmen. Dus oma die duikt erin. En even later staat die hele kermis zeiknat weer op de kant, hè. Enfin, wij soppen naar huis met z'n achter. Ik kom thuis, ik denk, toch even de dierenarts bellen, weet je wel. Dus ik bel die dierenarts, zeg een beetje een raar praatje misschien, meneer. Maar ik zit hier met 5 eenden die niet kunnen zwemmen, jongen. Wat bleek nou, dan schijnen die beesten ergens tussen hun vleugels op hun rug ergens een vetknobbeltje te hebben. En dan moeten ze met hun snavels ook regelmatig zo overwrijven, anders blijven ze niet drijven. En dat had Harry nooit voorgedaan, zo. Dus ja, hoe moesten die 5 duikboten dat weten? Die wisten dat ook niet natuurlijk. Toen hebben we de hele middag, Harry en ik samen, hebben we over die vetknoppeltjes leggen wrijven. Weet je wel? 1 voor 1 hebben ze te grazen genomen, weet je wel? Op laatst waren ze zo vet als bagger, jongen. Kon ze niet meer beet halen. Hebben ze 1 voor 1 nog laten proefdraaien in de gootsteen, weet je wel? Nou, al ging je erop zitten, jongen. Ze bleven drijven, hoor. Die vetpotten, zeg. Niet te geloven, jongen. En de volgende dag gaan wij weer naar de waterkant met die 5 pakjes Blue Band. Ik laat dat boterbergje erin. Geef ik je te raaien wat er gebeurt, joh. Ze bleven drijven. En het gaf ze toch zelfvertrouwen. Want ze keken nog 1 keertje om, alle 5 naar Harry. Ze kwaakten nog 1 keer. En weg waren ze. En weet je wat nou het gekke was? Zo eindigde, dames en heren, mijn oom Jan dat verhaal altijd. Dan zegt hij, weet je wat nou het gekke was? Ik miste ze nog ook. Die vuile klerenleiers.

0: Mix 24. Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
1: Jullie zijn echt veel te soft.
2: Dat is beter dan zo egoïstisch.
1: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
2: Bob, wat ben je toch een eikel?
0: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
3: Ja, sorry.
0: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

Ik doe heel eventjes... Doe ik even glaasje water. Nou. Ja, ik zit wel grapjes te maken, dames en heren, maar... Nu even niet, hoor. Nou ja, maar ik zit wel... ik zit wel grapjes te maken, maar ik zit eigenlijk op een punt. Ja, nou, tenminste, ik zit gewoon op een stoel hier natuurlijk, maar ik... Anders zat ik natuurlijk niet zo rustig. Maar ik zit op een punt. Ja, je hebt wel eens in je leven dat je op een punt zit. Het punt dat je geboren wordt is nogal een punt. Het punt dat je doodgaat, het punt dat je, weet ik veel, voor het eerst verliefd wordt. Of het punt dat je, noem maar wat. En ik zit nou op het punt, mijn oudste kind is het huis. Hè. Dat is eigenlijk het hele punt. Hij is naar de andere kant van de wereld. Hij komt ook wel weer terug, maar ik vind het nogal, ik vind het nogal een punt. Ik heb het heel lang aanzien komen, hoor. Eigenlijk al vanaf het eerste moment dat ik mijn eerste kind dan ook aan de borst nam. Dan kan je het gewoon al aanzien komen. Was ook nogal een punt trouwens, ja. Of eigenlijk twee enorme punten. Ja, jongen, gigantische punten waren dat. Dan weet je gewoon dat zo'n kind op een dag ook echt ook het huis uitgaat. Maar ja, als het dan ook echt zo ver is. Het is een jongen, leuk kind, blond haar, blauwe ogen, 18 jaar. Hetzelfde jongetje, zou ik maar zeggen, wat vroeger, toen hij klein was, steeds met fietsen al de heg in ging. Ik weet niet of je dat nog, kan herinneren. Toen was hij 2, hij is dus nu 18. Dat is in 3 jaar gebeurd ongeveer. Dat is echt heel snel, het is echt heel idioot snel gegaan. Wij stonden op Schiphol afscheid te nemen. Ik had er geen punt van willen maken, maar Joris Linsen van Hello Goodbye, die had er... die was er niet bij, maar die had er een puntje aan kunnen zuigen. Jongen. Ja, ik vond het nogal heftig. Ik vond het nogal... Wij waren daar zo, aan het afscheid nemen, zou ik maar zeggen. Zo van je kind sta je dan afscheid te nemen op Schiphol. En ik dacht op dat moment, was ik maar een Portugese. Ja, zo'n beetje zo'n Portugese fado-achtige vrouw. Ja, dan kan je tenminste met goed fatsoen ter aarde storten en je haren uit je hoofd rukken en zeggen: nee, ga niet weg, blijf bij mij. En ik ben je moeder en je breekt mijn hart en ik heb je gezocht en nee. Dat kun je dan met goed fatsoen doen. Maar ja, wij komen gewoon maar uit de polder. Dus wij zeggen: nou, dag schat, weet je, ja. Ja, terwijl je voelt hetzelfde. Je voelt hetzelfde. Je denkt, nee. Dus toen ik thuis kwam, heb ik daar gelijk een ballade over geschreven. Dus die wou ik nog heel even zingen als voorbeeld van een ballade. En dan gaan we daarna echt serieus verder met de cursus. Maar dan hebben we de ballade ook gehad. Even kijken hoor. Het is nu wel al 9:10, dames en heren. Wacht even. Dat gaat wel heel snel. Wacht even. We doen het zo, want anders wordt het echt een rotzootje. Want anders staat de koffie koud te worden. Dan krijg je echt ruzie. Ik heb het echt afgesproken. Wacht, we doen het zo. Ik zing alleen nog even die ballade. Dan gaan we na de pauze gelijk door met de lezing. Hoe ben ik leuk? Ik leg even de inhoud van de koffer uit. De achtergrondinformatie, de subtips. En dan gaan we in 1 streep door. Gaan we naar het eind van de cursus. Maar dan doe ik nu alleen nog eventjes de ballade. En is daarna meteen pauze. En dan kunnen we gelijk gestructureerd door. Anders dan blijft het een rommeltje. Het heet dus het heet afscheid of ach was ik maar een Portugese. Ach.

0: Het is niet makkelijk om je ware liefde te vinden. Het is niet makkelijk. Op een gegeven moment, ik weet precies, ik stond in de discotheek. Ik dacht, nu ga ik mijn ware liefde vinden. Ik was er helemaal klaar voor. Ik had leuke kleding aangetrokken. Dus niet dit. Ik had mijn krullen goed gedaan. Lokstoffen op. En op dat moment zie ik een meisje staan. En ik dacht bij mezelf, wauw, wat een leuk karakter. Helemaal perfect. Zo'n perfect meisje noem ik trouwens altijd een DVD. Een dekkerrijpe, vrijgezelle droomvrouw. En ze komt op me aflopen en ik dacht mezelf, wauw, dit is er echt. Baren, jij bent aan de beurt. En ze staat voor mijn neus. Ik denk, dit is er. Op dat moment zegt ze, hallo, ik ben Grijtja. Hoor jij daar? Even later ook. Even later, ander meisje. Heel leuk meisje. Geen DVD. Eerder een VHS. Een vrijgezel hitsig snolletje. Nee. Het gerucht ging dat haar benen te vergelijken waren met de Beatles. Al 30 jaar niet bij elkaar. Nou, wij een beetje dansen samen. Op dat moment doet ze de arm omhoog. Heeft zo'n pakje zware Javaanse jongens onder de oksels. Het is niet makkelijk om uw ware liefde te vinden. Even later, ander meisje. Heel leuk meisje ook. Was leuk tot aan de voordeur. Want toen opeens bleek dat ze een klein puppy had. En als vrouw met zo'n klein puppy of een klein katje hebt, gaat zich totaal debiel gedragen zodra de deur open gaat. Nooit opgevallen? Dan gaat die deur open.
1: En waar ben jij nou? En waar ben jij nou?
0: Maar als wij mannen dat bij vrouwen doen, dan mag het dus niet, hè? Hé, kom jij eens even naar de baas toe. Dat is een braaf teefje. Vreselijk. Maar mijn laatste vriendin, dat zegt alles. Mijn laatste vriendin was een meisje zonder clue. Ken je dat? Een meisje zonder clue? Ik kwam thuis en zei, hey, lieverd, hoe is die? Nou, wat ik nu toch heb meegemaakt. Ik zeg, vertel. Nou, zegt ze, ik loop door de supermarkt. Wie kom ik tegen? Marjan. Ik zeg, hallo Marjan. Zij zegt, hallo. Ik loop door naar de kassa. Ik reken mijn boodschappen nog af. Ik loop naar buiten toe, over het zebrapad. Komt de linkse fietser aan en rechts een auto. Nou, ik loop gewoon door. Ik kom aan bij de auto. Ik leg mijn boodschappen nog achter in de auto neer. Ik start de auto, rijd de parkeerplaats af. Steekt er opeens een oud vrouwtje over. Nou, ik stop gewoon. Dat oude vrouwtje gaat zo voor die auto langs. Ik rijd door naar huis toe. Ik haal mijn boodschappen nog achteruit de auto. Ik loop naar binnen toe, zet ze naast het gasfornuis neer, pen tegen zetten en toen kwam jij thuis. Waar is de clue? Waar de fuck is de clue? Zit je 10 minuten naar een lulkoek te luisteren? Ik bedoel, zelfs een pornofilm heeft nog een beter verhaal. Denk ik. En nog steeds als ze mij opbelt, dat doe ik altijd net of ik mijn eigen voice moment ken. Niet doen of je eigen voice moment. Dat is een goede truc, jongen. Wel, soms zeg ik, hoi, met Jochem, ik ben er niet, sprekertje in, naar de piep. Hey Jochem, met mij, ik bel me. Boe! Zit, ze gaan met de kloten, heerlijk. Even over voicemails gesproken. Weet je waar ik laatst ben achtergekomen? Vroeger had je helemaal geen mobiele telefoons. Die had je vroeger helemaal niet. Michiel de Ruiter had helemaal geen mobiele telefoon. Dat vind ik daar zo gek. Maar ik vraag me altijd af, hoe zouden de voicemails geklonken hebben van historische figuren, weet je? Sommige keer wel rare. Hi, dit is de voicemail van Anne Frank. Ik ben heel moeilijk bereikt. Hoi, dit is de voice van Jezus Christus. Op dit moment ben ik er niet, maar na Paas kunnen we weer bereiken. Lopen de mensen weg? Ja, als je niet tegen kan, dan trek je zwarte kous maar boven je hoofd. Nou, hoe waren reclames vroeger? Ook zo'n last van tering. Kijk op www.kwakzalver.nl. Nee, echt. Ik zag grote poster, maar een jongen met puisten. De pest. Wie is er niet meer groot geworden? Hoe was dat vroeger? Hoe waren de spreekkoren bij voetbal? Waren die ook veel beschaafder?
2: Abel Lenstra, je moeder is een huisvrouw. Je moeder.
0: De scheidsrechter geeft een rode kaart.
2: Schiet je weg, lummel. En het hele publiek, hij is een valsspeler. Vlegel.
0: Was dat nog echt waar? Een mevrouw loopt over het bouwtrein heen. Op dat moment ze...
2: Zo mevrouwtje, u ziet er apetijtelijk uit.
0: En die vrouw terug,
2: Ga je mond spoelen, bavakker.
0: Hoe was SM vroeger? Hoe was SM? Was er ook veel beschaafd voor SM?
1: Zeg, meesteres. Kunt u eens ranzige, smerige dingen tegen me vertellen?
2: Schaaf uit. Mm. Schobbejak. Mm. Belhamel. Mm. Mm. Mm. Klaar.
0: Terug. Nou gek, hè? Denk weer 40 minuten slap aan het ouwe hoeren. Heb je nog geen triviant padje verdiend? Nou, dat ga je lekker richten. Wel raar trouwens, hè? Als solist kun je nooit daar zijn en drummen, hier zijn en zingen en hier zijn en piano spelen. Jammer, hè? Ja, vind ik ook. Ja. Wacht even. Ja.

in de mix. De hits van nu in een jasje dat je nergens anders hoort.

Oh, it's good, man. Whoa, lads, now. Oh, shit. Weet je wat ik heel erg leuk vind om te doen? Maar dat vind ik echt heerlijk om te doen. En dan ga ik naar het Naakstrand in mijn eentje. En dan ga ik er een beetje zo, een beetje in de zand zitten zo. Een beetje om me heen kijken zo, met mijn piemel spelen. Tot die flink stijf is. En dan met die stijve lul over dat drukke strand rond gaan wandelen. Hallo. En met kleine kinderen gaan spelen. Ik, of naar de dokter gaan, zeggen dat je een geslachtsziekte hebt. En als je dan bukt om te kijken, recht in zijn gezicht. Pissen zeg, heerlijk. Weet je wat ik ook heel erg leuk vind? Dan eerst ergens een hele dure videocamera kopen. En die dan een week later terugbrengen. En zeggen dat die stinkt. Maar weet je wat ik echt heel erg leuk vind? Dan ga ik langs een beetje verlaten landweggetje staan. Weet je, zo'n weggetje waar bijna geen verkeer langskomt. Midden tussen de open velden. En daar ga ik dan staan wachten. Tot er dan eindelijk een auto voorbij komt. En dan komt er een auto voorbij. En dan is een grote steen zo. Paf! Tegen die auto aangooien. Dan stapt iemand uit. Wat flik je mijn naam, man? Dat was ik niet. Ja, dat was iemand anders. Dat was een neger. En weet je wat ook heel erg leuk is om te doen? Dan ga ik naar een shawarmazaak. Met 300 gulden op zak. En dan ga ik daar zitten. En dan zeg ik... Maak een mooi shawarma! Ik wil graag een mooi shawarma! Wacht daar! Broodje shawarma! Dan maak ik dan een broodje shawarma, man! Wacht dan een broodje shawarma, meneer! Dan een broodje shawarma! Voor mij! Eén broodje shawarma! Lekker man, shawarma! Ik ga een shawarma! Dan maak een broodje shawarma dan! Stel je shawarma dan! Dan een broodje shawarma, man! Nou, dan krijg ik de broodje shawarma, eet ik helemaal niet op. Zeg, ik blijf er die Turk aankijken. Maar daarna ben ik, mag ik een broodje shawarma? En tussendoor ook saus vragen, mag ik saus? En dan vraagt die man, wordt een beetje niet op? Ja, dan moet ik toch zelf weten, man. En als je dan weg gaat vragen, weet jullie een regel een shawarma zaak in de buurt? Weet je wat ook heel erg leuk vind om te doen? Dan loop ik door de stad. Klop door de stad. En dan zie ik een man lopen. Maar echt een keurige man, hè? Beschaafde, nette, keurige man. Keurig in pak. Niks op aan te merken. Keurige man. En dan ga ik dan vlak achterlopen achter die man. Maar dan echt pal achter, hè? Pal achter hem. En dan de hele tijd in zijn nek schreeuwen. Laat me toch maar rust, man! Hey, laat me maar rust! Laat me maar rust, man! Helemaal achtervolgende naar zijn huis. En ja, dan weet ik waar hij woont. En 5 uur 's ochtends bij hem aanbellen. Ah, doet hij open. Laat me nou toch eens maar rust, man! Weet je wat ik ook leuk wil doen? Dan eerst een babysitter bellen. En dan ergens een dood kind op de kop tikken. In die wieg leggen. Daar kom je s'avonds thuis. En is hij een beetje rustig geweest? Ja, even kijken. Hè? Ja, godverdomme, man! Die is hartstikke dood, man! Dat is allemaal blauw! Lekker wel smurf, man! Maar kijk dan! Hé, wat vind je er nou zelf van? Oh ja, ga maar huilen. Nou, je kan huilen waar je wil. Die 1350 krijg je niet. Hey, weet je wat ook leuk is? Je eerst 5 keer achter elkaar aftrekken en dan naar een hoer gaan en zeggen dat ze de vak niet verstaan. Dat is het.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Ik moet zo vaak denken aan mensen die maar één keer per jaar met vakantie gaan en ook nog met zo'n busreis mee moeten. Oh god, weet je wat het trouwens het allerergste van een busreis is? Dat is de humor van de buschauffeur. Dat is echt. Oh. Zo'n man voorin met: goedemiddag mensen, mijn naam is Van de Heuvel, in Zwitserland van de Berg. En dat 4000 kilometer lang, zeg. Je leest wel eens dat zo'n bus met onbekende oorzaak in de ravijn gesodemieterd is. Dat ik denk dat ik wel weet hoe dat komt, ja. Ik denk dat er zo een als ik aan boord zat. Maar dat komt natuurlijk ook. Dat komt natuurlijk ook door dat woord Zwitserland. Kijk, dat Zwitserland, dat zit bij mij heel diep. Kijk, ik heb me net een beetje opgewonden over die wintersport. En ik wil u wel een beetje uitleggen waar dat vandaan komt. Kijk, al jarenlang gaat mijn gezin met wintersport. En al jarenlang ga ik mee. Ik ga altijd mee als chauffeur, als kok, als financier. Wel, kok en financier zijn ook alweer ontkoppelde begrippen. Ik ga mee als sleeptrekker, als sneeuwkettingenomlegger. Dat is ook zo'n handeling waar menig huwelijk al opgesneuveld is. Heeft iemand van u hier dat ooit moeten doen? Sneeuwkettingen omleggen op zo'n steile bergrelling in Zwitserland? In zo'n jachtige sneeuw bij met van die koude klauwen, terwijl al die Zwitsers dat al lang gedaan hebben en met hun hand op de klakson zo langskomen? En jij zit al anderhalf uur met dat ding uit de macro? En op het moment dat je gewurgd wordt door je eigen sneeuwketting, roept je vrouw vanuit de auto: zo moet die niet hoor! Nou, mijn derde vrouw roept dat dus niet meer. Die weet hoe het met die eerste twee is afgelopen. Dat was toch een aardige echo, dat ravijn. Maar goed. Dan moet je dus gaan skiën. Maar dat deed dus nooit mee. Maar ik heb dus een zootje van die teringkinderen. Ik heb echt van die kinderen dat je echt spijt hebt dat je ze ooit hebt leren praten, weet je wel. Papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa. Papa, papa, papa. Papa, papa, papa, papa, papa. Ja! Papa, alle papa skiën. Jij bent de enige papa die niet skiet. Ze zeggen dat jij het niet kan betalen. En dan begin ik uit te leggen aan die kleine kinderen dat papa niet mag skiën van de verzekeringmaatschappij. Want papa heeft een zaak en papa kan zijn been niet breken. Het komt erop neer, papa is gewoon te lullig om even de premie op te hoesten. Maar goed, hè? Maar vorig jaar toen ging dat hele verhaal niet op. Vorig jaar toen heb ik een heel jaar niet gewerkt. Ja, dat weet u niet, maar ik heb dus een heel jaar Ola die heeft gedaan. U zult meteen hier in Zeeland zeggen: een heel jaar niks doen. Zo. En waar doet hij dat dan van? Van u. Ja? Dus dan bent u daar ook uit verlopen. Nou goed, hè? Dus ik heb een heel jaar niks gedaan. En om nou een lang verhaal kort te maken. Dus vorig jaar stond ik opeens op een paar van die latten met een paar van die huurstokken. En dan had ik een spijkerbroek en dan gewone schoenen. En dan van die hoge schoenen. En dan had ik een jek met zo'n capuchon met zo'n koordje. Een beetje Maarten het Hart als man, zou ik maar zeggen, weet je wel? Dat je jezelf in de spiegel ziet en denkt: nou goed, dan maar een gereformeerde travestiet. Nou, weet je, echt dat. Maar ik stond daar dus tussen allemaal van die hele snelle jongens, weet je wel. Echt van die Sportlife, dat soort jongens. Met zo'n helm en zo'n haarband en zo'n bril. En zo'n pak dat je denkt: goh, je zal moeten schijten, weet je. Dat soort man. Dat soort man. Maar wat je nou moet doen, als je nou net zo'n lul bent als ik en je gaat ooit skiën. En je staat tussen allemaal van die hele snelle jongens, moet je goed opletten. Die mannen hebben namelijk allemaal zo'n skipasje om met rechtsboven een pasfoto. Daar moet je naar kijken, dan zeik je in je broek van het lachen. Echt waar. Dan snap je ook in één klap waarom ze zich zo goed hebben aangekleed. Echt waar. Dan kijk je, echt zo. Nou, ik heb een mooi verhaal. Ik heb een hele mooie vrouw. U kent haar niet, maar ik heb echt een vrouw dat je, als je die ziet, denk je... Nee, is echt waar. Ja, je kunt wel lachen. Maar echt, mijn vrouw is tjaka. Echt waar. Het is echt een dijk van een wijf. Ik is ook niet zo makkelijk gegaan. Het was niet zo dat ik het café binnenkwam en ze zei... Hé, kan je? Ga je met me mee? En nee, echt niet. Ik heb echt 8 jaar op erin geluld. Toen zei ze, als je nu je kop houdt, ga ik mee. Ja? En ik lulde in dit tempo, dus het is wel een huwelijk met basis. Ja? Oké. Okay. Maar goed, mijn vrouw die kan dus heel goed skiën. En mijn vrouw is eigenlijk de reden waarom ik al jaren meega. En nu, vorig jaar, toen ging ik ook opeens dus mee skiën. Toen ging ik ook opeens mee naar boven. Dus opeens stond ik vorig jaar voor het eerst in zo'n treintje, weet je. En hier achter mij stond mijn bloedmooie vrouw. Die staat al jaren achter mij. En om mij heen stonden allemaal mannen zo. Die stonden naar mij te kijken. Van die mannen die al 100 jaar in zo'n treintje staan. En ik stond dus als enige... Nou was ik ook de enige met de skis aan. Dat moet ik wel... Ja, ik wist dat niet. Ik bedoel, ik stond op dat perron, dat treintje stopt, die deuren gaan open. Ik deed dus eerst die ene zo naar binnen, die kwam in het middenpad. Toen stond deze nog op het perron. En dan heb ik mijn oudste zoon met humor, die roepte naar die conducteur: we kunnen dus ook nog... Ik wist dat dus niet. Maar goed, ik sta dus in dat treintje. En hier staat dus mijn bloedmooie vrouw. En hier stond inderdaad zo'n hele snelle goos, ook met zo'n snowboard, weet je wel. Ik zei, je moet nog zagen, wist ik veel. Ik wist dat niet. Maar goed, die gozer, die zag mij helemaal niet. Die zag alleen maar mijn bloedmooie vrouw. En die begon een beetje te geil neven. En ik zag dat mijn vrouw er helemaal geen bezwaar tegen had. Dus ik dacht, voor je het weet, wordt dat hier gewoon een wippie. En sta ik in mijn bindingen toe te kijken, zou ik maar zeggen.
Dan kan ik wel een beetje met die stok gaan prikken. Maar goed, dat vindt zij weer lekker, maar dat wist hij niet. Dus ik dacht, ik moet iets doen, ik moet iets doen. Ik kijk op zijn pasfoto, ik zeg, als je doorgaat, ruk ik je muts af. Klaar. Klaar. Gelopen koers, gelopen koers. Maar goed, toen moest ik dus gaan skiën. Nou, dat skiën was echt een drama. Het was een iets te geile pedo gleed de kleuterklasjes binnen. Omdat ik absoluut niet wist hoe ik moest remmen. Na 3 dagen had ik de bijnaam Sesamstras. Echt waar. Als ik uit het treintje kwam, iedereen Pino, Pino, Pino. Ik had les in zo'n klasje, maar mijn gezin was weer bang dat ik niet naar het klasje zou gaan. Dus elke ochtend werd ik door mijn hele gezin opgebracht. Ja, ik ga heus wel. Ja, ik ga heus wel. En ik vond het helemaal niet erg in het klasje, want ik zat in het domste klasje van het hele dorp. En dan krijg je een beetje dat loerdersgevoel, hè. De rest is erger. Maar, ja, bij ons in het klasje zat een Engelsman, een beetje appelige echtgenoot. Een beetje zo'n major type, een beetje zo'n loser die toch wint. En die kwam elke ochtend morning, en ik ook morning. Mijn Engels was iets beter. En dan deed hij 1 ski aan en dan de 2e, en tjak, weg was hij, meteen weg. Of we flikkerden met de hele klas uit de lift en dan bungelde die lift weer een tijd. En dan had je allemaal van die echte skiers en die gingen zich daar niet staan opwinden, weet je wel. Zo van, een beetje op dat horloge kijken, niet opwinden, duidelijk niet opwinden en maar op dat horloge kijken. Dat was wel heel aardig, ik heb dit verhaal een paar keer aan echte skiers verteld. Echte skiers, altijd geïrriteerd. Altijd van makkelijker, vandaar om het een beetje af te zeiken. Is makkelijker, is verrek makkelijker om dat een beetje belachelijk te maken. Als je iets niet kan, dat je het dan lekker belachelijk gaat maken. Zo, ik kan het niet, nou, dan maak ik het lekker belachelijk. Makkelijker. Heb je nog een hoop werk? Want zoveel kan je niet. Huh? Makkelijker. Jongen, je weet niet eens waar je het over hebt, jongen. Met je wintersport. Wat bedoel je eigenlijk met liften? Bedoel je dan cabinestoeltjes, pannenkoek? Pannenkoek, weet u wat het is? Dat is een castrerende discus die door een agrarische autochtoon tussen je benen wordt geramd, waardoor je in 1 klap begrijpt dat een land als Oostenrijk grossiert in Wiener Zengerknaben. Ja? Ik heb nog nooit zo fluitend een vakantie bijna. Alleen al inderdaad al die rijen waar je dus de hele dag in staat. De rij bij de supermarkt, de rij bij de bakker, de rij bij de slager, de rij bij de kruidenier, de rij bij de treintjes, de rij bij de liften. Bij de liften was altijd weer het ergste. Omdat ik niet zo goed kon, kwam er steeds zo'n gat tussen mij en de rest van de rij. En dan probeerde ik dat weer een beetje in te halen. En dan was ik er bijna en dan kwam dat gat weer. En dan hoefde maar zo'n gaatje te zijn. En zoef, er kwam zo'n snelle Duitser tussen. En die draaide zich dan om en zei, ach, Duits, ik zei, nein, Jude. En op een gegeven moment dacht je, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon maar even een kopje koffie drinken. Maar als je dus een kopje koffie gaat drinken, sta je dus ook weer in de rij. En ik was altijd alleen, want mijn gezin wou niets meer met mij te maken hebben. Ik sta ook op geen één foto, kan ik u zeggen. En dan stond ik met zo'n leeg blad voor mijn buik. En dan ging ik in godsnaam maar een spelletje doen, weet je wel. En dan kwam er iemand het restaurant binnen. En dan ging ik vanuit de verte raden wat zijn nationaliteit was. En dan ging ik later langs het tafeltje om te controleren of ik het goed had. Dus toen dacht ik in de verte als een Belg of een Duitser of een Oostenrijker. En dan ging ik later luisteren of ik het goed gedaan had. En als ik het goed gedaan had, stond ik 1-0 op mezelf voor. Dat is ontzettend dom spelletje. Je leert er geen fuck van. Het zou zo op RTL kunnen, maar daar gaat het niet om. Het enige wat je ervan leert is dat ontzettend veel Duitsers vloeiend Nederlands spreken. En, ja, en de laatste dag, toen mocht ik wel op de video. Mijn vrouw maakte video. En ik probeerde toch ook dat huwelijk nog een beetje te redden. Dus ik kwam iets te overmoedig kwam ik naar beneden. Om indruk te maken op mijn kinderen. En ik maakte dus echt een doodklap. Maar echt een doodklap. En mijn duim, maar echt heel erg mijn duim. Niet een beetje, maar echt pijn. Echt zo verschrikkelijk veel pijn. En ik zat in de wachtkamer van die dokter. En zo'n dokter op zondagochtend, en die dokter die komt dan maar niet, weet je wel. Dus je zit daar en je hoort wel het geluid, je hoort het gezin van die dokter, en je hoort die dokter zelf. En dan denk je, nou moet die dokter komen, het is zo'n pijn, helemaal misselijk en alles. In het begin was ik alleen, maar later lag er tegenover mij een gecompliceerde dubbele beenbreuk. En die lag er zo van, aah. Waaah. Waaah. En ik zat daar zo tegenover, hè. En je weet dus ook niet wat je zeggen moet, hè. Je gaat ook van die domme dingen zeggen, zo van, heeft u pijn? Het zit meneer, u spreekt, Nederlands. Zeg maar wel sneller dan jij. Hij zegt, meneer, mag ik u wat vragen? Ik zeg, ja hoor, meneer, als ik nou niet meer mag skiën van de dokter, als ik dan mijn skipas inlever, denkt u dat ik dan mijn geld terugkrijg? En ook ik werd in het gips gezet. En ik heb de laatste dag het hele industriegebied vanaf het terras bekeken. En ik heb me afgevraagd wat in godsnaam de lol is van het skiën. Wat is er nou leuk aan om je 14 dagen lang met 1 miljoen mensen omhoog te laten hijsen om je in diezelfde 14 dagen met 1 miljoen weer naar beneden te laten zoeken.
maar ik denk dat je het zo niet moet bekijken. Skiën is gewoon als het leven zelf. Je moet niet nadenken, je moet meedoen. Of misschien nog erger. Je moet niet meedenken, je moet nadoen.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet hebben. Salami of spinazie?
4: Mij niet hebben.
5: Kan iemand dit even checken?
6: Mij niet hebben.
7: Mij niet hebben.
8: Hey, waar blijft Gio?
9: Mij niet hebben.
10: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet.

tafel. Voordat ik begin, wil ik eerst iets heel belangrijks zeggen. Vrede. Even een rondje lopen. Oh, wat misschien ook wel even onwijs leuk is om te vertellen. Ik krijg waarschijnlijk een nieuwe neus van mijn vader en moeder. Ja, als ik een goed rapport heb. Even een rondje lopen.

0: Dat gaat je punten kosten.
1: Pas jezelf maar op.
0: Voordat ik begin, wil ik eerst iets heel belangrijks zeggen. Niet alleen voor mezelf. Nee. Voor iedereen. En de rest van de wereld.
1: Dat er altijd vrede is.
0: De

0: schlappe Schame op een kamer. En nou, ik vind dat ze onwijs mooi kan zingen. En ik vind haar ook heel erg knap.
1: Kitty is al 17 en ik hoop heel erg dat wij met z'n tweeën overblijven. Nou, verder vind ik dat Kitty onwijs mooi kan zingen en onwijs goed kan dansen. En ze was vroeger een jongen. Oké.
2: Shit.
0: Huh? Oh, man. Wat doe je?
1: Ja, mijn string zit niet goed.

0: dit. Oh, dit gaat ons punten kosten. Oh, Tanja, we moeten weer nomineren.
1: Oh, dat is ook zo, ja.
0: Gekzie.
1: Zo.
0: Ja, dank je. Ik neem deze. Ah, spannend.
1: Oh, spannend.
0: Tanja.
2: Niet.
0: Het staat op het briefje.

0: kan ik tenminste weer terug naar mijn familie, dus... Nee. Tanja is oké, olé, olé. Doei, doei.
1: Voordat ik begin, wil ik eerst iets... Huh? Oh. Nou zeg. Hey. Joehoe. Jongens? Oh, hey. Een lichtje, wat leuk.

shadows of the night have never died.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets, je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren, als je bij me blijft vannacht.

0: 笑。
1: Doet de koningin hier ook boodschappen? Ik ben er nooit tegengekomen bij de Albert Heijn of de Dirk van den Broek. Dat lijkt me leuk. Haar Majesteit de Koningin Beatrix die boodschappen doet. Dat ga ik even spelen. Kijk, ik speel even Haar Majesteit de Koningin onder koffer, hè. Kijk, hup, klaar, de koningin. Dus theater, iedereen gelooft nou, daar staat de koningin onder koffer. Ik zie ook mensen denken, hè, hoe deed hij dat nou? Let op. Soms gaat het zo snel, hè. Hop, hop, hop. Oké, nou. Ze is onder koffer, ze gaat boodschappen doen bij de Aldi. Is lekker goedkoop en de Aldi is, ja. De eerste fout die de koningin maakt is de deur. Normaal staat de deur voor de koningin wagenwijd open. Maar ja, ze is onder koffer, hè, dus... Niemand herkent haar. Hallo? Bent u al open? Nee, ik zie al die deuzen nog op de grond gewoon liggen. Al die deuzen die heuren hier op de grond. Oh, zo. Dan moet je gewoon in grabbelen of zo. Oké. Jongeman, hallo, werkt u hier? Ja, mevrouw, ik hier werken. Hier, naamborden. Erdogan Yılmaz, hier. Ik chef van Schuifel. Mooi, meneer Yılmaz. Kunt u mij vertellen waar de asperges staan in blik? Asprut, blik, daar, alles, gangpad 3, alles blik, blik, blik. Nee, nee, de asperges in blik. Volgens mij weet u niet wat dat betekent. Belachelijk, roept u de chef maar even. Nee, nee, de chef. U werkt in de winkel zonder te weten. Roept u de chef maar. Ja, ja, chef, ja, gehoord, chef, ja. Sikta laulam gusebergam. Chef! Chef, kom! Ja, goedemiddag mevrouw, kan ik u helpen? En u bent? De chef! Nog nooit de Surinaamse chef gezien of zo? Jezus! Oh jawel, zo vaak. Kunt u mij vertellen waar de asperges staan in blik? Asperges in blik, laat me denken. Hebben we asperges in blik? Nee, we hebben doperwten in blik. Wil je doperwten? Nee, we hebben doperwten. Laat me denken, waar hebben ze asperges? Luister, u gaat hier de winkel uit, lange, komt u bij Dirk van den Broek. Daar verkopen ze asperges. Ja, ik moet weer terug. Dag hoor. Nou ja zeg, wat een brutaliteit. Weet u wel wie u zomaar een winkel uitstuurt? Ik ben de koningin van dit land. Oh ja? En ik ben de schipper van de bonte koe. Nou, eruit. Uit mijn winkel! Uit mijn winkel! Maar belazerd. Eruit! Jezus. Yılmaz! Ik heb nog nooit zo'n dikke junk in een winkel gezien, man. Wat zijn mijn kieren weer? Ja, deze luister. Ik ben de schipper van de bonte koe. De bonte koe. Is een boekje, Yılmaz. De bonte koe, kolo. Begin boeken te lezen, man. Jezus. Volgens mij doet de koningin geen boodschappen. En ze leest ook geen brieven. Tenminste, ik heb er ooit één brief gestuurd. Ik was een jaar of 8. En ik schreef, lieve koningin van Nederland. Iedereen gaat op schoolreisje, behalve ik. Mag ik van u 62 gulden lenen? Nooit wat van gehoord. Maar ik denk natuurlijk, die krijgt zoveel brieven. Die leest alleen de belangrijke dingen. En de gevaarlijke dingen. Vorig jaar kreeg ze een kogelbrief. Nou, die moet ze gezien hebben. Keugels? Wie stuurt mij nou weer keugels? En wat zijn dit voor keugels? Mabel, kom eens even hier. Wat zijn dit voor keugels? Schoonmama, dit zijn 9 mm patronen voor een Heckler & Koch automatische machinegeweer. Maar ze passen ook in een Walther P5 of in een Brownie, hier kunnen ze ook in. Mooi. Ja, die weet er alles van. En ik heb de bruiloft gezien van Mabel en Friso. Hij bestaat nu op DVD bij de Blokker, 7,95 of zo, ik weet het ook niet, maar... Echt, als je ongelukkig bent en je zit alleen en je bent verdrietig, dan kijk je die DVD. Je ziet daar twee mensen op de mooiste dag van hun leven gewoon niet lachen. Serieus, niemand op de bruiloft heeft gelachen. Echt, iedereen was serieus. Alleen het paard van de koets deed even toe. Ik denk, kom op, dat is de mooiste dag uit je leven, man. Je hoort te lachen. En het was allemaal zo mooi geregeld. Het zag er prachtig uit, weet je wel. Er was een prinses die ging trouwen. En oh, en dit en zus en zo. En alle lakeien stonden waar ze staan moesten. Dat was op en top goed geregeld. Maar niemand gelachen.

0: Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet
2: meer weg. Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.

0: Hij zit niet goed, mensen.
1: Waarover de Indonesië. Waarover de Indonesiërs wordt met geen woord gerept, hè? En dat is jammer.
0: Hij zit niet goed. En dan?
1: Roepie, roepie. Ja, daar is de stem weer. Even kijken of ik er iets aan kan doen, hè, hier. Hij is nog niet gemaakt, joh. Hij is nog niet gemaakt. Maar ik ga gewoon door. daarom, dames en heren, wil ik het hebben over de bekende Indonesiërs die wij van televisie kennen. Ik noem een Jos Brink, een Sandra Riemer, een Anneke Groenlo en natuurlijk, niet te vergeten, Wieteke van Dort. Oh, jongen, ik ga dood van de pijn, man. Dat is een... Hij zit vast met een haakje en hoe harder ik eraan trek, hoe harder dat haakje naar binnen gaat. Doen jullie nou allemaal zo met z'n allen? En natuurlijk Wieteke van Dort. Kent u die nog, dames en heren? Het zou leuk zijn als jullie zeggen, ja, die kennen we. Ja, ik heb pijn dus. Oké, werk een beetje mee, man. Oké, dan stel ik een vraag opnieuw en allemaal, ja, die kennen we. Oké. En natuurlijk Wieteke van Dort. Kent u... Wacht even, man. Ik word nou ook een beetje misselijk. En Wieteke van Dort, kent u die nog allemaal, dames en heren? Oh, die is populair hier in Rotterdam. En Wieteke zong natuurlijk als tante Leen van vroeger heerlijke liedjes. Een grote hit van Wieteke was natuurlijk... Welke hit? Zat een hit, jongens, kom op. Den Haag, precies. Kent u dat lied nog? Oh, oh, Den Haag. Mooie stad achter de duinen. Ik kan wel huilen. Ik kan echt wel huilen. Maar, want het gaat nu even niet goed. Ik voel me net die van Sluwe Sjaki, Sloten Slomme Slager. Sluwe. Ik ga nou één keer kijken of het goed is. Van, hè? Heel goed. Ja. Stop. Oké, ik heb een technisch probleem. Time-out. Hij gaat niet. Koen, waar is onze kist? Hier? Daar. Oké, je ziet me daar twee keer heen lopen, toch? Ja, toch? Jezus. Dat is mijn technicus, dames en heren. Dat is ook de laatste keer dat hij mij heeft gezien. Nee, sorry. Heb jij een lampje? Lampje?
2: Ja, lampje. Graag.
0: Wil geen lamp, wil je? Wacht. Koen, het geluid mag nu even uit, Koen. Dankjewel, vriend. Zo. Die act doe ik nooit meer. Zo. Een stukje tand is weg, maar dat maakt niet uit. Kippen nog een paar.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van maandag tot en met woensdag. Maandag begint droog en wat warmer dan de voorgaande dagen. Met een zuidelijke aanvoer wordt namelijk warmere lucht aangevoerd, en waardoor het kwik oploopt naar 20 tot 23 graden. En daarbij voelt het broeierig aan. In de loop van de dag worden buien aangevoerd vanaf het westen. En 's avonds kan het in het hele land stevig doorregenen. Dinsdag. Wolken, zon en buien wisselen elkaar af en de buien komen verspreid over het land en overdag voor. Het wordt 18 tot 21 graden met een matige westenwind. Woensdag, een zuidwesten tot westenwind voert onstabiele lucht aan. Verspreid over het land ontstaan enkele buien en tussendoor schijnt ook even de zon. Met de middagtemperaturen rond 17 graden is het koel voor de tijd van het jaar. Tot zover het weer.

0: Belinda Muldijk leest in haar omroepblad bevreesd. Rob de Nijs op Kreta. Ze gaat tekeer. Verdorie, Rob, wie is Kreta nou weer? Ja. Ja, dat moet je niet doen, hè. Dat moet je doen. Kijk, zulke grappen moet je niet maken. Is wel jammer, want daar heb ik een heleboel van. Hier, kijk hier. Jammer, hè. Zonneke, zo weggooien. Nee, ik heb erg veel grappen dit keer over bekende Nederlanders. Dat komt zo. Ik ben zelf ook een... Wat haha. Nee, ik ben een bekende Nederlander, hoor. Jazeker wel. Oh, ja. Niet alleen hier in de buurt. Nee, tot Almelo aan toe. Jo, ja. Om een voorbeeld te geven, ja, hoe bekend ik ben. Ik liep 's middags een beetje door het centrum van Den Haag te dwalen. Begon er een wildvreemde vrouw enorm naar mij te zwaaien. Nou, echt geen idee wie het was. Er staat er zo'n gouden koes. Nee, ik ben wel een bekende Nederlander. Jawel, jawel. Ik zal u nog een voorbeeld geven hoe bekend ik ben als Nederlander. Dat doen we daarna wel de opening. Ik zat een keer in de trein. Nou, en halverwege de treinreis stapte een groep vrouwen in. Nou, die vrouwen liepen langs mijn coupé, keken door het ruitje naar binnen en namen plaats in de coupé naast mij. Nou, dat ging ongeveer als volgt. Is Herma Vinkes? Is Herma Vinkes? Wat is Herma Vinkes? Ja, nou en? Handtekening, ik zal er vragen om handtekening. Nee, dat is stom. Is niet stom, is wel stom. Nou, doe het toch. Nou, toen in één keer heel rustig, klap, klap, klap. Neem me niet kwalijk dat ik even stoor, maar ik zag je zitten en ik ken je van de televisie. Sta er stom als ik om een handtekening vraag. Ik zeg, goh, nee, waarom? Nou ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt van, hé, gaat, zit ik net even lekker rustig in de trein, komt me daar zo'n dom mens aan, surf me aan de kop om handtekeningen zo. Ik zeg, goh, nee, ben je gek? Ik vind het wel leuk. Ach, u vindt het wel leuk zelfs. Nou, heel vriendelijk bedankt. Zal je verder niet lasten vallen. Een prettige reis nog. U ook nog een prettige reis. En tot ziens. Ja, ik heb een handtekening. Ik heb een handtekening. De man tegenover mij in de coupé zag dit alles zeer bedenkelijk aan. Fronste zijn wenkbrauwen en zei... Bent u Gerard Cox? Ik zei nee. Hij zei ik wel. Zo bekend. Zo bekend ben ik als Nederlander onder andere. Oh ja, en het mooiste was ook nog. Cox bleef bij me aankijken en uiteindelijk zei hij, weet je, je hebt een bekend gezicht. Ik zei, oh, dat weet ik niet. Jawel, zegt hij, je hebt een bekend gezicht. Oh, dat zou kunnen. Man, je hebt een enorm bekend gezicht. Hoe is je naam? Ik zei Herman Vinkes. Toch heb je een bekend gezicht. Dus. En nog één voorbeeld om aan te geven hoe bekend ik ben als Nederlander. Die opening kan de hele avond nog wel. Ik mocht een keer meedoen met de jaarlijkse sportdag voor artiesten. Nou, en dan hoor je erbij hoor. Als je mee mag doen met de jaarlijkse sportdag voor artiesten. Dat is een dag waarop bekende sportlui sporten tegen artiesten. Nou, en ik weet helemaal niks van sport. En mijn broer nog veel minder. Het eerste onderdeel die dag was hockey. Tegen de broer van Joep van het Hek. Elke keer als ik een doelpunt maak, riep Tom, geef ik een rondje. Een leuke, royale kerel. Daarna tafeltennis. Mijn broer riep, elke keer als ik het balletje raak, geef ik een rondje. De krent. En toen de Cooper-test. Ik wist helemaal niet wat het was, Cooper-test. Dus ik vroeg aan Tom van het Hek, wat is dat eigenlijk, Tommy? Cooper-test. Ja, een geintje, hè. Ja, een geintje, hè. Een flauwekul, Tommy Cooper-test. Een Cooper-test, zei hij, meet je condities. Nou, kijk eens aan, waar moet ik me melden? Hij zei, bij de fitness. Waar is de fitness? Volg de bordjes maar. Ik zag een bordje, fitness, linksaf. Dus ik linksaf, lange gang door. Eind van de gang, weer linksaf, weer een gang door. Hal oversteken, trap op, trap af, draaideur door. Gebouw uit, veld over, ander gebouw weer erin. Trap op, trap af, eind van de gang rechtsaf. Tot ik bij een bordje kwam, einde fitness. Ah, toen dacht ik al, ik moet het ook helemaal niet doen. Ik weet helemaal niks van sport, helemaal niks. Ik plofte doodmoe neer op een bankje tussen de zangeres zonder naam en een paar spelers van het Ajax-elftal. Ja. Je speelt een frek leuk potje voetbal, zeiden de Ajax-spelers tegen mij. Ik zei, goh, dat geeft dan niks, jullie hebben wel andere kwaliteiten. Ja, ik weet niks van sport, helemaal niks.
1: Ja, het gesprek met de zangeres zonder naam ging wat minder vlot, want de zangeres was een beetje kwaad op mij. Een beetje hellig. Ik had wel eens grappen gemaakt over gehandicapten en daar had ze zich nogal aan gestoord. Ik zei, goh, waarom dat nou toch? Nou, zei ze, u maakte een keer een opmerking over Mankanelis en dat heeft mij nogal gekwetst. Dus, oh, dat vind ik echt heel vervelend dat ik u gekwetst heb. Maar als ik vragen mag, hoezo heeft die opmerking over Mankanelis u gekwetst? En toen zei ze, ik ben namelijk zelf ook mank. Nou, van die logica begrijp ik nog werkelijk helemaal niks. Nee, dat zou wel aan mij liggen, maar ik heb het altijd zo eigenaardig gevonden om je dan zelf in één keer gekwetst te voelen. En het is ook nergens voor nodig, want ik maakte bijvoorbeeld diezelfde dag ook een grap over een rolstoel. En met name Koos Albus moest verschrikkelijk hard om lachen. He, dus ik zei nog tegen haar, wacht u maar tot u eenmaal in een rolstoel zit, mevrouw Savaas. En dat was niet goed, dat bracht de gezelligheid niet op gang, moet ik je zeggen, hoor. Nee, de gezelligheid kwam pas op gang toen ik een oude bekende tegenkwam die vroeg of ik zin had aan een potje touwtrekken. Ik zei, dat is goed, Gerard. En dan wil ik u nog graag even... laten zien voordat we beginnen met die spectaculaire onderwateropeningsscène. Hoe gezellig dat was. Dat potje touwtrekken. Dankjewel, hoor. Dankjewel. Dankjewel. Goh, zeg, fijne zaal. Dat is de magie van Carré, hè? Heel belangrijk bij touwtrekken, de zweetbandjes.

Nee, een leuke ervaring, zo'n sportdag. Het meest leuke van die sportdag vond ik na afloop met z'n allen onder de douche. He, met al die bekende gezichten. Ik stond pal naast Herman van Veen. Dat vond ik een dubbelgekke ervaring. Ik kende hem alleen maar zonder haren.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen. Salami of spinazie?
4: Mij niet appen.
5: Kan iemand dit even checken?
4: Mij niet appen.
5: Mij niet appen. Hey, waar blijft Gio?
6: Mij niet appen.
7: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig.

vanmorgen wakker en ik denk, je moet je schamen. Niet je bent schuldig, want ik ben niet schuldig. Ik voel me schuldig. Maar schuldig voelen, zoals u weet, is niet strafbaar. Onschuldig voelen wel. Is het waar, verdachte, dat u het 5-jarige slachtoffer in de periferie van de anus betast heeft? Ach, edelachtbare, het was niet meer dan onschuldig voelen. U begrijpt waar ik op doelde. De pedofilie heeft het afgelopen jaar ook weer, helaas, onze aandacht gevraagd. In Engeland hebben ze zelfs pedofiele fotootjes met adressen op de voorpagina van News of the World. Er zijn mensen gelinst, pedofielen gelinst. En op de achterkant van diezelfde krant stond een hele grote advertentie van McDonald's. Een van de grote kinderverkrachters uit onze tijd. Dagelijks miljoenen kinderen worden verkracht met van die hamburgertjes, borden vol met kraak en smaakstoffen, geur en kleurstoffen. De smaak van die kinderen wordt volledig aangetast door die hamburgertjes. Dat wordt dan gepresenteerd in gebouwtjes van een architectonische onbeholpenheid. Een tuinkabouter is er nog een kunstwerk bij vergeleken. Er staat er een M, die staat al van mijlen ver de horizon te vervuilen. Altijd langs de weg zo'n bord met zo'n mesje en zo'n vorkje. Ik heb het bij McDonald's nog nooit gezien, een mesje en een vorkje. En dat wordt dan allemaal, dat vlees, dat komt dan van de pampas van Argentinië. Die beesten worden gevoed met voedsel uit de derde wereld. Mensen hebben er zelf niet te eten. Het tropisch regenwoud moet ervoor vallen. En dat wordt dan allemaal nog eens een keer vrolijk aangekleed met een clowntje. Mijn eigen vak wordt besmeurd, de clown. Wat belachelijk. En die draagt dan weer de naam van het Ronald McDonald huis, waar de ouders van kinderen mogen slapen die in het ziekenhuis liggen omdat ze bedorven hamburgers hebben gegeten. En dan zeggen ze in die winkels, in die restaurants tegen die kinderen, zeggen ze ook nog meneer. He? Om ze de indruk te geven dat ze als volwassenen behandeld worden. Nou, dat is nou precies de fout die pedofielen maken. Ik word op een morgen wakker en ik denk, je moet je schamen. Ik ben helemaal in de war. Ik kleed me aan, ik ga onder de douche. Ik ga naar beneden. Ja, ik zeg, ik ben helemaal in de war. Ik ga naar beneden. Ik lees de krant, ik lees over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Zij hebben dan eindelijk een president. Grondwet wordt gewijzigd. Elk jaar presidentsverkiezingen, tenzij de uitslag van de vorige verkiezingen nog niet bekend is. Ze zijn in Florida nu al begonnen met kiezen. Ze willen nu zeker zijn. Ze komen één voor één, gaat men nu naar de stembus. Bij binnenkort wordt gevraagd, wat ga je stemmen? Dat noteert iemand, dan gaan ze stemmen. Dat noteert ook iemand. En als ze eruit komen, wat heb je gestemd, wordt ook genoteerd. Die drie uitslagen worden bij elkaar opgeteld. Nou, maar het is ongelooflijk. Ze hebben de knoop doorgehakt. Het is ongelooflijk. Ze weten niet wie gewonnen heeft. Het is gewoon, hij. Verschrikkelijk, dat noemen ze democratie. Het doet me erg sterk denken, ik moest een keer vliegen. En dat vliegtuig was niet helemaal, motorisch niet helemaal in orde. Wij zaten in die wachtkamer en het werd later en later. En iemand zei, ja, we moeten vertrekken. Toen hoorden we door de luidspreker, we wagen het er maar op. En die Bush had geloof ik in Florida 145 stemmen meer. In heel Amerika had Gore weer 2 miljoen zoveel stemmen meer. En Bush heeft ervoor persoonlijk voor gezorgd dat er in zijn eigen staat 130 democraten om zeep zijn geholpen. Het is een vertoning. Ja, hier de NS gaat staken, lees ik in de krant. Nou, daar zullen we weinig van merken. Mijn zuster had een dagtocht bij de NS geboekt, is een week onderweg geweest. En je staat. Het is tegenwoordig niet meer openbaar vervoer of de eigen wagen, maar sta je liever in de trein of in de file? Dat is gewoon de vraag. Hoe lang mag een zigeuner in de file staan, weet u dat? 10 minuten, dan moet hij een verblijfsvergunning aanvragen. Behalve in Utrecht, hè, dan zeiden ze, we kunnen er maar 3 bergen. En, ja... Ja, dat zijn van die flauwe woordspelingen die het op oudejaarsavond altijd extra goed doen. Heel gek is dat. Heel gek. Israël naar de Filistijnen. Wij hebben hier iets over de foster parents plan. Wij hadden, mijn vrouw en ik hadden een foster parents kindje lopen. Hè? En ja, wij wilden dolgraag een Palestijntje. En dus meteen aan de andere kant. En waarom een Palestijntje? Want, nou, zei ik, de Palestijnen worden behandeld door de Israëli's als de varkens in Nederland door de boeren. En
Ik parafraseer hier mijn collega Robert Long. Die is tegenwoordig chef varkensleed Nederland geworden. En die had het vergeleken met de Holocaust. Waar de Joden niet blij mee. En toen hadden ze gezegd, waarom vergelijkt hij het niet met zoals de homo's behandeld worden? Maar zei hij, ja, dat kan helemaal niet. Want bent u wel eens in een darkroom geweest? Daar is een varkenshok heilig bij. We hadden hartstikke leuk Palestijntje. En we kregen elke maand zo'n foto met zo'n rapportje erbij. En een tekening, niet voor dat kindje, maar die worden bij Foster Parents op eigen atelier gemaakt. Dat scheelt een hoop geld. En opeens kregen we een andere foto. Ik bel op, ik zeg, wat is er aan de hand? Ja, uw Palestijntje is blijven zitten en nou is hij uit het programma gehaald. En ik schrok dubbel omdat ik zelf 4 keer ben blijven zitten. En ik heb nooit mijn ouders 's avonds horen zeggen, zullen we hem uit het programma halen? Nee. Dus ik zeg, wat is dat voor een schande? Ik bel op, ik zeg, als ik geld overmaak, dan wil ik dat mijn kind voor galg en rat opgroeit. Dus toen zag ik een aantal weken geleden zag ik die opstand in Jeruzalem met die kleine Palestijntjes die stenen gooiden naar de Israëli's. Was mijn kindje bij. Nou, wij waren zo trots in de huiskamer. Ik zeg tegen mevrouw, zie je wel dat het geld goed terechtkomt? Het wordt een merkwaardige jaarwisseling, dames en heren. Heeft u een idee waarom dit nou een bijzondere jaarwisseling gaat worden? Laten we maar een beetje interactief beginnen. Zegt u ook eens wat. Waarom denkt u dat we een merkwaardige jaarwisseling krijgen? Wat zegt u? Millennium. Ach god. Ja, er zijn nog weer altijd mensen met het millennium bezig. Hebben we dat gezeik vorig jaar een jaar lang gehad? Mevrouw, als dat uw zorgen zijn, wens ik u een plezierige oude dag. Millennium. Nee, daar wordt het niet bijzonder door. Iemand. Wat zegt u? Vuur. Minder vuurwerk. Minder vuurwerk. U zegt het al heel bescheiden. U had nog iets over de belasting, maar we zijn al waar ik wezen wil, bij minder vuurwerk. Nou, we hebben avonden gehad, dan was het 9:30 voordat we bij binnenvuurwerk waren. En die waren wel zo leuk.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van maandag tot en met woensdag. Maandag begint droog en wat warmer dan de voorgaande dagen. Met een zuidelijke aanvoer wordt namelijk warmere lucht aangevoerd, en waardoor het kwik oploopt naar 20 tot 23 graden. En daarbij voelt het broeierig aan. In de loop van de dag worden buien aangevoerd vanaf het westen. En 's avonds kan het in het hele land stevig doorregenen. Dinsdag. Wolken, zon en buien wisselen elkaar af en de buien komen verspreid over het land en overdag voor. Het wordt 18 tot 21 graden met een matige westenwind. Woensdag, een zuidwesten tot westenwind voert onstabiele lucht aan. Verspreid over het land ontstaan enkele buien en tussendoor schijnt ook even de zon. Met de middagtemperaturen rond 17 graden is het koel voor de tijd van het jaar. Tot zover het weer.

0: Dames en heren, op deze vierde langspeelplaat van het Simplicisch Verbond...
1: Vierde alweer niet?
0: ...willen wij ons bezighouden met de agressie.
1: Gaat het hard.
0: En om dat probleem bespreekbaar te maken, hebben wij een panel uitgenodigd... Ja. ...wat door mij wordt voorgezeten. En dat is samengesteld uit een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking.
1: Dacht ik wel, ja.
0: Nou lijkt het mij best verstandig, Coot, dat wij het eerst samen eens worden over bepaalde dingetjes, voordat de gasten hier arriveren. Mm. En dat wij daar samen even uitkomen.
1: Dat is waar. Ja, we hebben een beetje te zwaar gegeten misschien, hè?
0: Dat is waar.
1: Een beetje veel gedronken. We laten koffie komen nog. Mm. Als het panel er is. Maar verder dacht ik, Bie, dat het toch wel dienstig was als we ongeveer afbakenen waar we het in... grote trekken met elkaar over gaan hebben. Mm-hmm. Daar hoeven ze zich dan niet strikt aan te houden, maar dan is er toch iets van een kader.
0: Dat
1: hè?
0: Is waar, dat is waar. Ja.
1: Niet zo gek idee misschien.
0: Niet zo gek.
1: Ik dacht, dan hebben we namelijk een houvast, want dat gebeurt gewoon erg snel.
0: Ja.
1: Ik heb wat ervaring met panels, met marktonderzoektijd. Boten getest en zo, allerlei dingetjes. En voor je het weet, hebben die mensen het over irrelevante bekomstigheden.
0: Prima.
1: Dan loopt dat weg
0: prima.
1: En dan... Ik zeg
0: prima.
1: Maar wat.
0: Nee, dat weet ik. Is al goed.
1: Oh, fijn.
0: Moet. Ja, we zitten nou eenmaal met het keiharde feit... dat daarom, we voor deze discussie maar één plaatkant ter beschikking
1: daarom,
0: hebben gekregen.
1: Daarom, mijn voorstel om duidelijk af te spreken. Gewoon keihard. Hier hebben we het over.
0: Ah.
1: En waar we het dan afloop met die mensen over hebben, dat kan natuurlijk van alles zijn. Graag zelfs. Lijkt me fantastisch als het zo uitloopt.
0: Tuurlijk.
1: Maar hoe shit het ook is, we moeten nu, straks, voor we de discussie beginnen, gewoon even met die piepeltjes afspreken.
0: Ja.
1: Jongens, piepeltjes, we hebben het nu op deze plaatkant hierover.
0: Ja.
1: En
0: verder. Nee, ga ik helemaal met je mee.
1: Bij het onderwerp.
0: Maar daar zit een gevaarlijk kantje aan. Ik bedoel dit.
1: Welk?
0: Het mag toch ook weer niet zo zijn dat alle panelleden straks plotseling panisch de pick-up arm in de gaten gaan zitten houden.
1: Ik voel wat je bedoelt. Ja.
0: De factor tijd. Dus eigenlijk een beetje geblokkeerd raken.
1: Mm-hmm.
0: Wat onherroepelijk ten koste gaat van het spontane.
1: Kan gaan, ja.
0: Wat de discussie natuurlijk wel moet houden. Moet
1: nou
0: spontaan
1: ben
0: blijven.
1: Ik daar niet zo bang voor, Hobby. Mm-hmm. Kijk, het goede van onze discussie wordt dat we al een vertrekpunt hebben in de stelling.
0: Oh,
1: die bij de uitnodiging
0: zat.
1: Je hebt toch de stelling bij de uitnodiging gedaan?
0: Ja, is op tijd
1: nou,
0: de deur uit.
1: Oké, dus iedereen heeft al 14 dagen iets met die stelling kunnen doen. Daar hebben ze aan kunnen snuffelen, hebben ze op kunnen zitten, hebben ze aan kunnen ruiken.
0: Daar
1: hebben ze mee kunnen rommelen.
0: We natuurlijk zonder meer...
1: Zijn ze mee in de weer gegaan, hoe dan ook.
0: Ja, we hebben de stelling al.
1: Precies, hè? Nou, stel je even het omgekeerde voor, Bie. Ik moet er niet aan denken. Maar dat we met het panel eerst nog een uitgangsstelling moesten zien te formuleren.
0: Ha! Moet
1: je
0: aan denken? Ja. Dat lukt je niet op één plaats.
1: Well, nee, dat duurt langer dan een hele LP. Mm. Daar heb je een dubbel LP voor nodig. Dus,
0: precies,
1: maar omdat
0: precies.
1: we die al hebben, als jij hem erbij hebt gedaan.
0: Ja, maar daarom hebben we de stelling toch ook bewust zo geformuleerd.
1: Dacht ik wel, ja, dan
0: dat er door alle panelleden op één plaat kan toch op zijn minst een paar zinnige dingen over kunnen worden gezegd.
1: Jij hebt hem geformuleerd, dus ik neem aan dat het klopt.
0: Staat.
1: En je hebt hem er ook
0: hebben ze in huis.
1: Oké. Hebben ze mee kunnen rommelen. Aan kunnen raken. Bie, ik ga nu eigenlijk misschien een beetje op de stoel van de voorzitter zitten.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, mag eigenlijk niet. Hè? Maar ik dacht dat we dan eigenlijk wel het panel kunnen laten binnenkomen. Tenzij jij zegt, Coot, dat gaat me allemaal te snel. Ik wou nog even wachten. Ik heb toch nog een paar puntjes waar we het gewoon vooraf heel duidelijk samen over eens moeten worden. Want anders... Dan gaan we weer
0: nee,
1: straks.
0: Nee, absoluut niet.
1: Oké, heel fijn.
0: Nee, laat ze maar binnen.
1: Heel fijn.
0: Tenzij jij bezwaren hebt tegen de procedure van de discussie.
1: Ik bezwaar? Hoezo?
0: Nou, het valt mij gewoon op dat jij nog voordat de discussie is begonnen op mijn stoel gaat zitten.
1: Hoe kom je daar nou bij?
0: Nou, Coach, jij zei toch daarnet, sorry Bie, dat ik nu even op je stoel ga zitten?
1: Wel, nee.
0: Nou, daarmee probeer jij toch bewust mijn voorzitterspositie te ondermijnen.
1: Oh, kijk uit. De voorzitterspositie
0: ondermijnen.
1: Ja, het is
0: maar een indruk. Ik dacht het.
1: Daar hoor ik toch ineens weer een regententaal uit 1968. Waar ik echt even van uit de bol ga, hoor. Gaan we nou serieus weer beginnen met het ter discussie stellen van de voorzitterstoel... en wie daar eigenlijk op moet zitten met zijn
0: autocratische billen? Kennelijk wel. Sorry, hoor. Maar kennelijk wel. Ik moet niet zo nodig... Ik was degene toch die voorstelde om een voorzitter van buiten te nemen. Dat weet je toch bij de voorbereiding van deze paneldiscussie. Er zijn toch namen gevallen?
1: Ja, die vallen toch altijd?
0: Ja, Joop van Tijn is gevallen, die Henk Hofland, altijd. Annemarie Grevel.
1: Die vallen voortdurend.
0: Die waren allemaal huiverig voor het onderwerp, ja, dus die, ja, die vielen af.
1: Oké, okay, maar ja, toen heb jij jezelf tot voorzitter gebombardeerd. Heb jij gedaan? Jawel, ja, nee, ja. Zo is het wel gegaan, Bie.
0: Nou.
1: Sorry, zo is het wel gegaan. Er is niet gestemd over jouw voorzitterschap. Is binnen ons nooit discussie geweest. Dat schijnt allemaal niet nodig te zijn.
0: Nee, nee, nee. Dat schijnt niet nodig te
1: nee,
0: zijn.
1: Nou,
0: nee.
1: dat vind ik dus wel gek dat dat niet nodig is.
0: Ja, ja, ja, dat is heel gek, maar dat is niet nodig.
1: Ja, nou, dan wil ik toch graag dat jij mij uitlegt waarom dat niet nodig is.
0: Nou, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat is niet nodig,
1: Koop. Oh, nee, dat is niet nodig. Nee, nee,
0: nee, dat is niet nodig.
1: Nee, nee, is niet nodig, nee. Het is maar waar je prioriteiten liggen, hè?
0: Oh, oh, wacht even. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Jij wilt persoonlijke duidelijkheid dus. Ja.
1: Heel graag, want persoonlijk is ook politiek.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik geloof, ja, ja, ja. Sorry, Bie, ik geloof dat jij bepaalde dingetjes binnenhoudt.
0: Ja, ja, natuurlijk hou ik bepaalde dingetjes binnen.
1: Ja, nou, ik vind gewoon dat we niet aan de discussie kunnen beginnen. Zolang jij nog bepaalde dingetjes binnenhoudt, ben ik een woesteling in.
0: Ja, mag ik misschien bepaalde dingetjes binnenhouden?
1: Natuurlijk mag je bepaalde dingetjes binnenhouden, maar niet in bepaalde situaties. Daar kan dat niet. Dan zeg ik van, nou, dan torpedeer jij dus bij voorbaat de discussie. Door bepaalde dingetjes binnen te houden.
0: Ja, nou, dat is dan misschien een raar soort gêne van mij dat ik bepaalde dingetjes wil binnenhouden.
1: Ja, oké, oké, oké. Maar dat is toch niet zuiver, Bie? Hè? Om ons panel bij voorbaat te belasten met jouw gêne? Nou, dan zeg ik van, nou, dan wil ik vooraf die bepaalde dingetjes van jou gewoon helder zien te krijgen. Ik wil bepaalde dingetjes helder zien te krijgen. Die er altijd al waren, die hebben er altijd al tijdens het eten vanavond.
0: Ik kan het niet, ik kan het niet.
1: Wat kan je niet?
0: Ik kan dit niet zien als zomaar een gesprek over elkaars tekortkoming. Dit is een plaatcode.
1: Ja, dat weet ik ook wel.
0: Ja, straks horen ze in duizenden huiskamers hoe griezelig labiel onze verhouding in feite is. Er zijn nou eenmaal bepaalde dingetjes, ja, die ik privé voor me wil houden. Zo wat? Die wil ik nou eenmaal voor me houden. Mag ik?
1: Bie, je mag de huiskamer toch niet mentaal isoleren van zo'n plaat? Het is de vierde plaat. Je kunt toch niet de huiskamer blijven isoleren? He, anders blijft onze relatie, die blijft toch een platte luchtfoto van kleinschalige emoties. Ik eis nu, ik sta er echt op hoor, ben ik heel gek in. Ik eis nu namens alle panelleden die op de gang staan te wachten tot ze eindelijk eens een keer mogen binnenkomen. En namens de huiskamers in Nederland en de beide huiskamers in België. Dat jij vertelt waarom het volgens jou niet nodig is om te discussiëren over wie van ons tweeën de discussie eigenlijk moet gaan voorzitten. Dat wil ik gewoon weten. Dat wil ik gewoon even duidelijk krijgen. Okay, gewoon even helder wil ik dat van je hebben.
0: Oké, goed. Goed, goed, goed, goed.
1: Die bepaalde dingetjes.
0: Goed, goed. Ik wil dan nu een verklaring afleggen. Oké.
1: Ben benieuwd.
0: Ik vind, dames en heren thuis, dat Koot bepaalde dingetjes,
1: en dat zijn jouw bepaalde dingetjes,
0: absoluut niet geschikt is voor het geven van enige leiding waaraan dan ook.
1: Daar hoor ik van op.
0: En Koot kan het niet, Koot doet het niet, meneer Koot wil het ook niet.
1: Dat wil ik graag.
0: En als er iets georganiseerd moet worden, zoals nu dit panel, dan krijgt Koot griep. Hij moet naar de tandarts of zijn kinderen zwemmen af.
1: Ik heb de uitnodigingen getikt.
0: En als ik na oneindig veel moeite in mijn eentje iets op poten heb gezet, zoals nu dit panel, wat een heidenskarwei was, hè? Dan, als we dan eindelijk met de discussie kunnen beginnen, dan doet Koot zijn mond open en vraagt in het openbaar hier op de plaat waarom hij geen voorzitter kan zijn. Hij wil dan blijkbaar ineens voorzitter zijn. Ja. Terwijl Koot donders goed weet dat ik nou eenmaal beschik, en zo leuk is dat helemaal niet, over een enorm brok natuurlijk leiderschap. Wat Koot een enemale ontbreekt. Zo.
1: Het is dus aangeboren.
0: Ja, Koot, en het spijt me.
1: Nou, dan weet ik wat mij aangeboren is. En dat onze voorzitter dus kennelijk superieure rassenkenmerken heeft, luisteraars.
0: Oh.
1: En waar heb ik die crypto-fascistoïde uitspraken meer gehoord?
0: Nee!
1: Want ik ben van 1941, Bie. Dus je begrijpt hopelijk wel dat ik nou liever niet met een zeker ubermens aan één paneltafel ga zitten. En daarom wens ik je veel succes met deze plaat. Ik wens je een bijzonder zinvolle discussie toe. En ik wil alleen maar zeggen, ziek heil, Bie.
2: Ziek heil en nog eens een keer, dus is het eroverheen, ziek heil!
0: God, de God, de God. Nou, dan gaan we nooit meer eten. Nou, dit is erger dan het lijkt. Dames en heren, ik wil nou niet meteen zo ver gaan dat ik dit een fascistoïde trekje van Coat vind. Maar het komt er natuurlijk wel griezelig dichtbij in de buurt. Want wat Coat nu doet, hè, dus opstappen als je klem komt te zitten in een discussie die je zelf bent begonnen, notabene. Nou, dan ben je historisch gezien in tamelijk dubieus gezelschap. En ik kan ook precies vertellen wat er nu gaat gebeuren. Coat komt meteen weer binnen en zegt dan niks. En u moet zich daar dan niet door in de war laten brengen. Dat doe ik ook niet. Ah, daar hebben we Coat. Even toilet geweest. Ga zitten, Coat. Ga zitten. Ik zeg net tegen de dames en heren dat het natuurlijk belachelijk is om zo'n machtig medium als de grammofoonplaat te gebruiken voor het uitvechten van persoonlijke tegenstellingen. Want dat ben je toch met me eens, Coat. Dat kunnen we toch eigenlijk niet doen, hè? Mm-hmm. Nou, zie je wel. Coat, ik vraag je nog even voor de goede orde en dan roepen we de panelleden echt binnen. Hè? Dan gaan we beginnen. Ga je ermee akkoord dat ik deze discussie voorzit?
2: Mm-hmm.
0: Daar heb je dus geen bezwaar meer tegen?
2: Mm-hmm.
0: Duidelijk ja of nee graag nu.
2: Mm-hmm.
0: Ja of nee, Coat.
2: Mm-hmm.
0: Coat, wat je nu doet is het uithollen van de discussie. Mm-hmm. Dat is typisch het van binnen uitschillen van de appel.
2: Mm-hmm.
0: Coat, doe niet zo op je pik getrapt.
2: Wat heb je over mij gezegd toen ik naar het toilet was?
0: Niks. Absoluut niet.
2: Jawel, jawel, jawel. Want ik hoorde je lachen.
0: Oh.
2: Je zat keihard te lachen.
0: Oh, dat. Ik heb een belgemopje verteld, Coat. Om het gaatje op te vullen. Er viel een gaatje omdat er bepaalde dingetjes waren voorgevallen. En toen heb ik even een belgemopje verteld.
2: Oh. Oh. Is het mogelijk, misschien, probeer maar hoor, maar dat ik dat belgemopje ook te horen krijg? Of ben ik daar te dom voor een belgemopje? Dat ik te dom ben voor een belgemopje?
0: Nou,
2: misschien ben ik te dom voor een belgemopje. Ik weet niet hoor, kan wel dat ik te dom ben voor een belgemopje.
0: Dat is niet de moeite, joh.
2: Kan alles
0: dat
2: verwachten.
0: Is toch helemaal niet de moeite? Gewoon een belgemopje om even het pauzetje op te vullen.
2: Oh, maar is niet de moeite om dat nog een keer na te vertellen. Dat is jammer, jammer, jammer, jammer. Ik had anders best even willen lachen. Want zo te horen was het nog een goeie, hè? Je zat nog altijd schateren.
0: Hij was wel aardig. Hij was wel aardig, ja.
2: Ja, hij was wel aardig.
0: Ja.
2: Hoe aardig was die? Vertel eens. Hoe ging die? Waar ging die over?
0: Over twee Vlaamse boeren.
2: Dat.
0: Twee Vlaamse boeren.
2: En wat deed hij dan? Wat was het dan met
0: Vlaamse boeren? Nou, die gaan met een zak patat, uiteraard. Hè? Twee Vlaamse boeren gaan met een zak patat naar twee Waalse hoeren.
2: En dan? Verder?
0: Dan vragen die boeren wat in het Vlaams.
2: Ja?
0: Hè? Nou, dan zeggen die hoeren samen iets terug in het Waals.
2: Wat zeggen ze dan terug?
0: Ja, nou ja, dat hele misverstand tussen zak en zak. Afijn, dat weet je wel. Dat ken je toch wel, dat mopje?
2: Nee, dat
0: nou
2: ken
0: ja,
2: ik niet,
0: dat hou
2: mopje.
0: Je dan nog te goed als de plaat uit is, dat mopje.
2: Daar hou ik je aan, dat ik okay, dat mopje te goed
0: hou. Oké, dan
2: hoor
0: jij dat nog.
2: Ik hou dat belgemopje te goed. Dat wil ik even heel duidelijk van je krijgen.
0: Okay.
2: Ik na afloop van de plaat dat belgemopje...
0: Kunnen we dan nu de panelleden binnenroepen? Want die staan dan nog al die tijd op de gangkoot. Kunnen we de panelleden nu eindelijk binnenroepen?
2: Nee, dat is geen denken aan. Nee, want ik ben geen voorzitter... Dus ik heb nog een heleboel allerlei dingetjes te doen.
0: Mm.
2: Er zijn nog bepaalde dingetjes. Ik noem maar de koffie die nog gezet moet worden. Ik moet nog schone asbakken hebben. Er staan nog nergens bloemen. Ik heb nog geen kopjes. Ik heb nog geen schoteltjes. Ik heb nog niks. Ik moet nog een heleboel dingetjes...
0: Oké, Coat, goed!
2: Die ik gewoon
0: dan
2: moet regelen.
0: Dan beginnen we onmiddellijk na het volgende plaatje.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen. Hé, hey, waar blijft Gio?
7: Mij niet appen.
8: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

Ik wil best doen hoor, zo'n narcistisch verhaaltje over Roem. Voor mij is het ook heel makkelijk. Ik heb maar 1 of 2 van die verhalen, omdat ik word nooit herkend. Tenminste, niet als wie ik ben. Ik heb wel heel vaak dat mensen op straat van... Hey, weet jij misschien wat er met alle andere panfluit-Indianen gebeurd is? Maar ik heb nooit... Ja, ik heb er een. Tenminste, is daar nog tijd voor? Oh ja, superveel. Nou, ik loop over straat en ik zie 2 meisjes op me afkomen. De een zegt, hey, mag ik met jou op de foto? Ik zeg, ja, dus, ja, als je daar echt gelukkig van wordt, moet je het zeker doen. Dat andere meisje dat erbij is, dat zegt tegen mij, hey, maar wie ben je dan, joh? Ik ken je helemaal niet. Wie ben je dan? Ik zeg, maakt helemaal niet uit, joh. Maakt helemaal niet uit. Zij kent me om een of andere vraagreden. Neem jij hem anders even, dan is het zo gedaan en dan zijn we er vanaf. Nou, zij maakt die foto, geeft dat ding terug aan de vriendin en ik wil weglopen. En dat meisje moet van zichzelf nog een keer zeggen, hey, maar joh, wie ben je dan, joh? Ik ken je helemaal niet, joh. Wie ben je dan? Ik zeg, ja, en nou... Nou is het niet leuk meer. Dit heb ik echt super vaak. Niet dit, maar dit. Dat er een jong meisje de uiterste best doet om mij het gevoel te geven dat ze niet onder de indruk is van wie ik wel niet denk dat ik ben. Ja, want ik denk niks over mezelf. Helemaal niks. Dat zit allemaal in jouw koppie. En jij moet heel voorzichtig met mij zijn, want ik ben een heel gevaarlijk jongetje voor jou. Ja, ik zie aan hoe je beweegt en hoe je praat en hoe je je kleedt dat je denkt dat je mysterieus en interessant en snel verveeld overkomt. Maar al je kaarten liggen al lang op tafel. Ja, de daddy issues spuiten echt uit je oren. Ja, elke gast met een beetje slechte intenties ziet onmiddellijk, ik hoef dit meisje maar een beetje nepliefde te beloven. En ik sta meteen vooraan in de rij. Ja, en je hebt een soort stijltje ontwikkeld omdat je bladen leest en series kijkt. Maar echt klasse heb je natuurlijk helemaal niet. Want dat komt van binnenuit. En alles wat er bij jou van binnenuit komt is, ik vind mezelf ook maar zo mooi als dat ik denk dat anderen mij vinden. En je weet, dit is na je 30ste onomkeerbaar. En daarom doe je nu al nerveus tegen mij. Nou, wij naar haar huis. En, ja, zo zijn ze toch. En nou, wij zitten op dat kamertje en ik zit zo half met mijn reet op het bureau. Dat is een dingetje, dat doe ik in het begin, heb ik daar nog energie voor. De boekhouder, noemen ze me wel eens. Nou, en ik zit zo half met mijn reet op het bureau. Zij zit schrijlings op mij. Schrijlings? Ja, ik doe het dan een half uur voor. Nou, schrijlings. En ik heb zo hier beet en ik pak haar beet. En ik duw zo met mijn duimen zo in haar lendenen, of hoe heet het? Liesen, ja, ja. Zo, in Liesen. En toen keek ik, een heel lied. Hey. Ik duw met die duimen zo zeg maar in haar lies, snap je? Waardoor haar bekken zeg maar zo kantelt, zeg maar om de as van de heupen, snap je? Waardoor die vagina eigenlijk ja, een simroterende beweging naar achteren maakt. Dus die kut komt aan de achterkant, zoals ze zitten, snap je? Net als bij dieren. Dieren hebben een kut aan de achterkant, want die kunnen niet daten, moeten altijd verkracht worden. Nou, is dat zo? De kut draait helemaal door naar achteren, niet helemaal naar achteren, tot 1,6 pi, gewoon zo tak. En snap je? En ik heb haar hier zo beet. Het is niet omdat ik zo goor ben, maar in dit standje, je trekt altijd de vagina een beetje open. Snap je? Ja. Nou. En, yeah. Niet omdat ik zo goor ben, maar omdat zij naar beneden gaat en jij houdt haar tegen. Snap je? Dus daarom trek je de vagina open. Ja, Jezus. Ja. Wat moet ik doen dan? Moet ik haar zo laten vallen? Zo bam. Zo, ja, wat doe je nou? Ja, maar je kut was wel dicht. Ja. Daar heeft het er niks aan. Nou goed. Dus ik heb dus hier zo beet. En een beetje aan de zijkant, niet helemaal bij dat slijm en zo, maar gewoon een beetje... Ik vind dat helemaal niet goor zo, maar ik gewoon... hangt ook van de fase van de cyclus af. Maar ook als het helemaal doorzichtig is, niet altijd even tof gewoon. Gewoon niet... Ja, nee, ik vind echt... Zit nou vrouwen, vies naar mij te gaan. Het komt uit jou, niet uit mij. Ik zeg ook... Ik vind het niet heel goor of zo, maar ik ben 36, weet je wel. Het wordt gewoon triest. Ik heb gewoon geen zin meer om 's nachts om 4 uur met de kutsapschilvers op mijn tengels naar huis te moeten fietsen. Gewoon geen zin in. Weet je wel, ook als het koud is, kom je thuis, is het helemaal krakkelee. Ik wil het niet. Nou, dus... Dus die kut was helemaal open, waardoor die klit, die was echt helemaal... ja, hoe leg je dat nou? Die was helemaal... kom eens... Die klit. Maar het is ook een dingetje hoor. Dat die klit. Waarom is die klit altijd anders weer? Spreek even één klit af met z'n allen. Want die een heeft zo'n delicaat speldenknopje. En de ander weer een soort kabouterpiemel. Dat maakt echt dat wij stoppen met nadenken. Dat gewoon, oh zo één. Die snap ik nooit. Ik ga naar huis. Snap je? Nou goed.
En mijn hand zat aan de achterkant. Wat ik er even bij moet zeggen. Want jullie kennen mij natuurlijk als artiest en niet privé. En privé ben ik nogal een, ja, wat de Engelsen dan zouden noemen, een behoorlijke vinger in de reet kind of guy. En waarom, weet ik niet. Doet er ook niet toe. Lijkt me ook heel sterk dat als ik nu met een reden kom dat jullie allemaal... Ah, boeit niet, is een gegeven. Ik moet dat gewoon doen, anders voel ik niks in mijn holle adoptiehart. Nou, ik ga erin. Op een gegeven moment ga ik er weer uit. Want ja, ja, je moet toch verder met je leven. En zij had de dag daarna een SO. En het is allemaal prima, maar wat schertst mijn verbazing. Ja, kak wel aan mijn hand. En was totaal geen reden om nu van... Terwijl ik moest gewoon zo aan mijn vader denken. Mijn vader... Die 12-jarige jongetje. Leuk hè, met je moeder naar cabaret. Dat is echt lachen toch? Eindelijk iets gemeen. Nou, en... Nee, maar ik moest zo aan mijn vader denken. Want mijn vader was echt zo'n... Dat is echt zo'n middenstander, weet je wel. Die kwam dan... Die heeft een markt. Die heeft een kraampje op de markt. En dan kwam die thuis. Helemaal bezweet. Elke avond om 17:15 kwam hij thuis. En dan om 17:55 ging hij zo onderaan de trap staan. En dan zei hij altijd van... Daan, kijk... Ja, en dan zei, ja, Daan, kijk, weet je wat het is? Kijk, zaad en kak maakt een sortiment papperige emulsie die je nimmer meer uit de lakens krijgt. Nimmer, hoe hard je ook boemt. Eten! En ik weet nog dat ik altijd dacht, heb ik dat wel goed verstaan, joh? Terwijl, net op het moment dat ik echt ging twijfelen, ging hij zo al onze borden in de lucht gooien tijdens het eten. En dan een elastiekje op zijn ogen zo. En dan ging hij op hele hoge stokjes zo al die borden zo draaien, net als in het circus, weet je wel? En dan ging hij allemaal, kijk, stront aan je lul, is ook maar zo. En dan ging mijn ma met een wortel in de reet op een eenwieler, zo de hele tijd heen en weer over tafel. En dan ging mijn zus, die ging er zo naast staan, zo van, ik vind dit makkelijke humor. Ik kijk heel veel cabaret en heel veel stand-up comedy, dus ik heb een ander soort mening gekregen. Ik ben net zo tof als dingen die ik tof vind en dat zet ik op Facebook. Ik ga weg. En dan renden ze keihard tegen de deurpost. En ik weet nog dat ik toen altijd dacht, waar heeft mijn vader het over? Terwijl met die stront in mijn handen dacht ik ineens, nou, daar had die ouwe wel een puntje hoor, hé. En ik zat er zo over na te denken en op een gegeven moment had ik gedraaid een soort kokkintje. En ineens was de vraag, hè, wat te zullen doen met het zojuist gevonden kokkintje. En ja, ik zie hier een oude dame vooraan kijken van, wegschieten! Zo, mevrouw. Mijn kleren lagen in het donker. Als het in mijn broek komt en ik ga zo weg en zo drrr, heb ik een soort Adidas-streep van kak op mijn been. Hè? Is dat wat u wil? Nee, hè? Nee. Ja, eigenlijk wel. Wauw. Nou, en... Hij is echt te gek, zeg. Ja. En, ik weet niet of dit is wat ik wil. Ik merk dat het jullie ook niet heel veel uitmaakt sinds ik uitgeluld ben waar het dan wel over gaat.

0: wait and see.
1: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
2: En dan de weersverwachting gelden van maandag tot en met woensdag. Maandag begint droog en wat warmer dan de voorgaande dagen. Met een zuidelijke aanvoer wordt namelijk warmere lucht aangevoerd, en waardoor het kwik oploopt naar 20 tot 23 graden. En daarbij voelt het broeierig aan. In de loop van de dag worden buien aangevoerd vanaf het westen. En 's avonds kan het in het hele land stevig doorregenen. Dinsdag. Wolken, zon en buien wisselen elkaar af en de buien komen verspreid over het land en overdag voor. Het wordt 18 tot 21 graden met een matige westenwind. Woensdag, een zuidwesten tot westenwind voert onstabiele lucht aan. Verspreid over het land ontstaan enkele buien en tussendoor schijnt ook even de zon. Met de middagtemperaturen rond 17 graden is het koel voor de tijd van het jaar. Tot zover het weer.

koningin hier ook boodschappen? Ik ben er nooit tegengekomen bij de Albert Heijn of de Dirk van den Broek. Dat lijkt me leuk. Haar Majesteit de Koningin Beatrix die boodschappen doet. Dat ga ik even spelen. Kijk, ik speel even Haar Majesteit de Koningin onder koffer, hè. Kijk, hup, klaar, de koningin. Dus theater. Iedereen gelooft nou, daar staat de koningin onder koffer. Ik zie ook mensen denken, hè, hoe deed hij dat nou? Let op. Soms gaat het zo snel, hè. Hop, hop, hop. Oké, nou. Ze is onder koffer, ze gaat boodschappen doen bij de Aldi. Is lekker goedkoop en de Aldi is, ja. De eerste fout die de koningin maakt is de deur. Normaal staat de deur voor de koningin wagenwijd open. Maar ja, ze is onder koffer, hè, dus... Niemand herkent haar. Hallo? Bent u al open? Nee, ik zie al die deuzen nog op de grond gewoon liggen. Al die deuzen die heuren hier op de grond. Oh, zo. Dan moet je gewoon in grabbelen of zo. Oké. Jongeman, hallo, werkt u hier? Ja, mevrouw, ik hier werken, hier. Naamborden, Erdogan Yılmaz, hier. Ik chef van Schuifel. Mooi, meneer Yılmaz. Kunt u mij vertellen waar de asperges staan in blik? Asprat, blik, daar, alles, gangpad, drie, alles, blik, blik, blik. Nee, de asperges in blik. Volgens mij weet u niet wat dat betekent. Belachelijk, roept u de chef maar even. Nee, de chef. U werkt in de winkel zonder te weten. Roept u de chef maar. Ja, chef, ja, gehoord, chef, ja. Sikta laulam gusabarakam, poeh. Dat was een moment. Chef! Chef, kom maar. Ja, goedemiddag mevrouw, kan ik u helpen? En u bent? De chef. Nog nooit de Surinaamse chef gezien of zo? Jezus. Oh jawel, zo vaak. Kunt u mij vertellen waar de asperges staan in blik? Asperges in blik, laat me denken. Hebben we asperges in blik? Nee. Wel dopert in blik. Wil je dopen nemen? We gaan dopert. Laat me denken, waar hebben ze asperges? Luister, u gaat hier de winkel uit, lange, komt u bij Dirk van den Broek. Daar verkopen ze asperges. Ja, ik moet weer terug. Dag hoor. Nou ja zeg, wat een brutaliteit. Weet u wel wie u zomaar een winkel uitstuurt? Ik ben de koningin van dit land. Oh ja? En ik ben de schipper van de bonte koe. Nou, eruit. Uit mijn winkel! Uit mijn winkel! Maar belazerd. Eruit! Jezus. Yılmaz, ik heb nog nooit zo'n dikke junk in de winkel gezien, man. Wat zijn mijn kieren weer? Ja, deze luister, ik ben de schipper van de bonte koe. De bonte koe. Is een boekje, Yılmaz, de bonte koe, kolo. Begin boeken te lezen, man. Jezus. Volgens mij doet de koningin geen boodschappen. En ze leest ook geen brieven. Tenminste, ik heb er ooit één brief gestuurd. Ik was een jaar of 8. En ik schreef, lieve koningin van Nederland. Iedereen gaat op schoolreisje, behalve ik. Mag ik van u 62 gulden lenen? Nooit wat van gehoord. Maar ik denk natuurlijk, die krijgt zoveel brieven. Die leest alleen de belangrijke dingen. En de gevaarlijke dingen. Vorig jaar kreeg ze een kogelbrief. Nou, die moet ze gezien hebben. Keugels? Wie stuurt mij nou weer keugels? En wat zijn dit voor keugels? Mabel, kom eens even hier. Wat zijn dit voor keugels? Schoonmama, dit zijn 9 mm patronen voor een Heckler & Koch automatische machinegeweer. Maar ze passen ook in een Walther P5 of in een Brownie, kunnen ze ook in. Mooi. Ja, die weet er alles van. En ik heb de bruiloft gezien van Mabel en Friso. Hij bestaat nu op DVD bij de Blokker, 7,95 of zo, ik weet het ook niet, maar... Echt, als je ongelukkig bent en je zit alleen en je bent verdrietig, dan kijk je die DVD. Je ziet daar twee mensen op de mooiste dag van hun leven gewoon niet lachen. Serieus, niemand op de bruiloft heeft gelachen. Echt, iedereen was serieus. Alleen het paard van de koets deed even toe. Ik denk, kom op, dat is de mooiste dag uit je leven, man. Je hoort te lachen. En het was allemaal zo mooi geregeld, zag er prachtig uit, weet je wel. Er was een prinses die ging trouwen en oh, en dit en zus en zo. En alle lakeien stonden waar ze staan moesten. Dat was op en top goed geregeld, maar niemand gelachen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.

Ook wat een verliegen van, zeg. Goedenavond samen. Dag, hè. Oh, verrek, nou zie ik het zijn leken. Mag ik even de gitaar stemmen, alsjeblieft? Geef u mij eens even de A van Antonius, alsjeblieft. En de B van Benedictus. Dank u wel, hoor. Ik ben Frater Venantius uit Schin op Geul. Beter bekend als de zingende frater. Niet te verwarren met die andere artiest uit Ubach over Worms. Dat is de pratende pater. En dan heb je nog, schijnt het in Schimmert, de brullende broeder. En in Herkenraad hebben ze dan ook nog een kroenende waardemoeder. En als ik goed ben ingelegd in Zusteren, twee zuchtende zusteren. Maar ik neem aan dat u mij daar niet mee verwacht. Verschoning dus. Maar het mos me even van het hart. Ik zing liedjes die de mensen pakken en iets meegeven. Voor hun ongelukken en hun ongemakken. Ik zing wijsjes over al het mooie en het schoon in de schepping. Ik zing alleen helaas nooit wijsjes over meisjes. Nee, maar dat komt nog wel, zeggen ze bij ons in de kloosterfamilie. Na het concilie. Zeg, dat concilie duurt nog minstens 25 jaar, hè? Nou ja, de 10 overlevenden worden dan automatisch kardinaal. Dat is een goeie, hè? Die hekken de recreatiezaal. Ja, weten ze veel, zeggen ze bij ons in Schin op Geul.

Zeg, als u zin hebt om mee te zingen, graag hoor. We zitten er toch zo gezellig, ecumenisch, onder elkaar. Weet u de laatste spreuk al van de ecumenische beweging? Samen naar de kerk. Ja, gezellig. Tja, moet je nog een puul, zeggen ze bij ons in Schin op Geul.

iets vertellen over de kerstdagen. Het was enorm koud, hè, met de kerstdagen. Het is nou lang zo koud niet meer als met de kerstdagen. Maar het was met de kerstdagen reuze koud, hè. Ik liep op straat, ik dacht bij beneden, kom, verdullen me, financiën, dacht ik. Ik ga eens even een hartverwarmertje kopen, hè. Ik wil een cafeetje binnen gaan, wat zie ik voor de deur zetten? Een nonnetje. Ik zeg, mens, wat zit je daar te doen? Ze zegt, vader, ik haal op voor kerstmis. Ik zeg, zuster, is die blauw van de kou, ga schoon even mee naar binnen. Ze zegt, vader, een non mee in een café, ik denk er niet over. Ik zeg, mens, je ziet blauw van de kou, ga schoon mee naar binnen. Ze zegt, ik doe het niet. Ik zeg, je doet het wel. Je gaat gewoon mee naar binnen, vooruit, ziet op. Dat ze nou vooruit, maar dan een donker hoekje, hoor. Afijn, we zitten in een donker hoekje. Ik zeg, je gaat ook iets gebruiken. Je neemt een dubbele jenever. Ze zegt, vader, een non-jenever? Ik zeg, jawel, een non-jenever. Je ziet blauw van de kou, straks gebeurt er iets met je, vooruit, schiet op. Ze zegt, ik zeg, je doet het wel, je neemt een dubbele jenever. Dat ze nou vooruit, maar dan in een koppie. Afijn, er komt een ober, En ik zeg tegen die ober, ober, voor mij een vermoedje en dan nog een dubbele jenever en een koppie. En die ober die roept naar het buffet, één vermoed en een dubbele jenever en een koppie. Toen roept de man van achter het buffet, is die verrekte non er nou weer?

nog even iets vertellen over datzelfde cafeetje, zeg. Vanmorgen kom ik er weer voorbij. Ik denk, weet je wat, ik ga eens even een kopje koffie halen. Het was tenslotte ochtend, hè? Ik sta aan de toonbank, kom er ineens een chauffeur op me af. En die zegt tegen mij, frater, kan ik u iets vragen? Ik zeg, ga je gang. Hij zegt, frater, bestaan er zulke kleine penguins? Ik zeg, nee, chauffeur, die bestaan niet. Als je die gezien hebt, dan zijn het speelgoeddingetjes. Toen zegt hij, frater, bestaan er dan zulke grote penguins? Ik zeg, ja, die bestaan, maar dat zijn dan jonkies. Toen zegt hij, frater, bestaan er zulke grote penguins? Ik zeg, nee, chauffeur, die bestaan absoluut niet. Toen zegt hij, verdullen we, frater, heb ik toch twee nonnen overreden. Zeg maar, ja, tegen een

moet even de bril afvegen, hoor. Als ik succes heb, slaat de bril altijd. En zonder bril ben ik geen mens. Laat staan een frater. Ik kan zonder de bril niet eens zien, weet u dat? Zo, daar zijn we weer. Ik heb nog een hele goeie. Die heb ik bij de broeders uit de keuken, daar hoor je de beste. Op een klein perronnetje staan naast elkaar een kardinaal in vol ornaat. Goed gegeten. Al jarenlang goed gegeten. En naast hem staat een generaal ook in vol ornaat. Die twee hebben een beetje de pes aan elkaar. Nou ja, daar komen er dat volk ook voor, hè. De kardinaal denk ik, ga eens even toenadering zoeken. Ik zeg tegen de generaal, zegt de kardinaal... Kan u mee ook zeggen hoe laat de volgende trein naar Den Haag gaat, conducteur? Dat is een goeie, hè? Ja, dat is nog niet uit, hoor. Toen zegt de generaal tegen de kardinaal in vol ornaat, die gaat om 4 uur, maar in uw positie zou ik niet reizen, juffrouw.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.nl.

ook niet terug. Daarvoor hebben mijn kinderen mij te veel gekwetst. Voorbeeld, mijn dochter, 6 jaar oud, komt laatst binnen. Papa, zei haar liever, ik wil een stapelbed. En daarmee heeft ze mij tot op mijn merg beledigd, dames en heren. Wij wonen namelijk riant de van het hekjes. En als wij iets niet nodig hebben, dan is het een stapelbed. Maar dat is dan opeens weer mode. Ja, Roosje heeft ook een stapelbed, dat moet Roosje weten. Jij krijgt, ja, maar Beer en Jan heeft ook een stapelbed. De hele klas heeft een stapelbed, papa. Ik ben de enige in de klas zonder. Jij krijgt geen, ja, maar ik ben de enige in de klas zonder. Jij krijgt geen stapelbed. Dan zal ik mijn maatregelen moeten nemen. Oké, jij krijgt een stapelbed. Komt een broertje binnen, 4. Oh, papa, dan wil ik ook een stapelbed. Ik zeg, jij kan bij je zusje een stapelbed. Ik ga niet bij die teef een stapelbed. Dus ik zeg tegen een vriend van mij, ik zeg, hoe kom ik aan een stapelbed? Zegt een vriend van mij, nou, dan moet je even naar IKEA, daar hebben ze alles. Nou, ik naar IKEA en dat was niet zo'n groot succes, maar dat kan ook aan mij gelegen hebben. Misschien ben ik op het verkeerde moment gegaan. Zaterdagmiddag 2:30, is dat dom? Ja, ja? Nou, laat ik zeggen dat ik niet de enige was, laat ik het daarbij houden, ja? U kent IKEA, het is net Veronica, je komt binnen en alles is meteen jij. Jij mag dit en jij mag wat kopen en jij mag ruilen en jij mag naar de kassa en jij krijgt koffie, jij. Dan wil je bijvoorbeeld een bank, dan denk je, nou die bank wil ik wel, dan wil je die bank meenemen. Nee, dat mag niet. Dan moet je eerst op expeditie, zo heet dat, hè. Omdat je zo lang onderweg bent, dan noemen ze expeditie. En dan, dan ga je zoeken naar die bank en dan doe je met een heleboel andere mensen en die zoeken ook allemaal. En met dat boek uiteindelijk kom je iemand tegen, wat zoek jij? Nou, zeg je, ja, jij zoekt een bank, welke bank zoek jij? En dan komt dat boekje erbij. Ah, ik zie het al, jij zoekt de Björn. Nou, de Björn is uitverkocht, maar we hebben voor jou wel de Benny, of je godverdomme bij een homo-escort bent, zeg. Blazer en dom. Nou, lang verhaal kort maken. Dat stapelbed van IKEA, dat ligt natuurlijk gevoelig bij ons, hè? Want kijk, in zo'n grachtengordel is het nogal van de roddel-roddel en van de klets-klets. Ik zeg tegen mijn vrouw, hè, de gordijntjes gaan er nog wel eens opzij, als de buurt ziet dat de van het hekjes die daar nog niet zo lang wonen, nu al een IKEA stapelbed naar binnen sneaken, hè, dan gaat al gauw het gerucht in de stad dat het financieel niet lekker gaat met de van het hekjes. Die zullen er binnenkort wel uitgerookt worden door de ABN AMRO, dat is onze huissponsor, hè. Dus ik zeg, ik zeg tegen mijn vrouw, weet je wat we doen? We wachten gewoon tot het donker is. Ik leg het stapelbed op de Imperial. Ik kom even de gordel binnenrijden en we snikken het even snel naar binnen. Mijn vrouw zegt, dat is een deal, joepie. Ik zeg, yes. Zo gezegd, zo gedaan. Stapelbed leg ik op de Imperial. Ik wacht tot het donker is. Allemaal prima. Ik start de auto. Ik kom de gordel binnenrijden. Gaat prima, prima, prima. Ik rijd de auto tegen de brug op. Ik zet de motor af. Ik doof de lichten. Ik laat hem naar beneden glijden. Stuurslot, godverdomme. En ik rijg hem zo aan die 9 andere Volvo's. Zeg, niet te geloven. Ik denk, kalm blijven, joppie, kalm blijven. Ik start de auto opnieuw, keurig netjes. Ik kom voorrijden. De deur staat open. Ik pak het stapelbed van de Imperial. Ik wil het net naar binnen brengen, hoor ik achter me. Zo, dat is een mooi stapelbed. Lazer op Frans, zo de witte. En nu komt het allerergste, dames en heren. Het in elkaar zetten van een IKEA stapelbed. En dat heeft u nog nooit gedaan, want anders had u er niet. Ik zal even uitleggen hoe het gaat. Je krijgt van IKEA een heel groot kartonnen pak. En in dat kartonnen pak zitten heel veel plankjes. Maar echt heel veel plankjes. Nee, maar echt veel meer plankjes dan u nu denkt van God, dat zijn heel veel plankjes. Neem in uw hoofd heel veel plankjes, verdubbel dat aantal en dan heb je een IKEA stapelbed. En die heel veel plankjes, die zet je tegen de muur van de kinderkamer. En heb je een behoorlijke kinderkamer voor nodig. Dan krijg je verder een hele lange gebruiksaanwijzing. Die leg je zo over de grond. En dan krijg je zo'n zak met schroefjes. Maar geen gewone schroefjes. Nee, nee, nee. Hele vreemde schroefjes. Ja. Echt schroefjes die je nog nooit gezien hebt. Zweedse schroefjes, zeg maar. En Zweedse schroefjes. Ga niet met de schroevendreuer. Nee, nee, nee, nee. Die gaan met een sleuteltje. Ja, met een sleuteltje. Dus als u morgen iemand in de tram ziet zitten en die doet, dan moet u niet denken, die is een beetje gaga, of die heeft gewoon vanavond een IKEA stapelbed in elkaar gezet. En als hij met zijn vinger de andere kant uitdraait, dan ging het niet zo makkelijk, zou ik maar zeggen. Je kijkt op het eerste plaatje en daar staat, jij pakt dat en dat plankje. Deze maar proberen. En je gaat beginnen.
En in het begin gaat het prima, prima, prima. Lekker, lekker, lekker. Je hebt het stapelbed voor 3/4 in elkaar. En dan opeens zijn de schroefjes op. Niet alle schroefjes. Alleen de schroefjes waarmee je bent begonnen. En waarom zijn de schroefjes op waarmee je bent begonnen? Omdat je met de verkeerde schroefjes bent begonnen. Dat geeft niks. Dat geeft niks. Dat geeft helemaal niks. Kom op. Jij wilde een gezin. Zij wilde een stapelbed. Dat geeft helemaal niks. Bij je broer thuis is het erger. Kom op, allemaal uit elkaar. En je gaat opnieuw beginnen. Gaat allemaal lekker, lekker. Prima, prima, prima. Je hebt het bijna helemaal in elkaar. Je bent al bij plaatje 5. En daar staat, nu pak jij het plankje met de 3 gaatjes. En er is geen plankje. Nee, dat moet ze ook niet schrijven dat het er wel is. Want er is gewoon geen plankje. Zit niet te lachen, Krenk. Er is geen plankje. Met 3 gaatjes. Ik zie het toch heel duidelijk. Godverdomme, dit is -1,5, dit is -2,5. En die bril is 3 keer duurder dan het hele teringstapelbed. Er is geen plankje met 3 gaatjes. En opeens herinner je je dat ene plankje. Waarbij je dacht, goh, waar zou dat ene gaatje voor zijn? Nou ja. Dat is alweer een tijdje geleden, hoor. Je schroeft het weer helemaal uit elkaar. Je gaat opnieuw beginnen. Prima, prima, prima. Lekker, lekker, lekker. Het gaat hartstikke goed. Het enige wat nog even moet, dat is de lattenbodem. De lattenbodem. En de lattenbodem die gaat in de folder in elkaar. Maar de folder is geen kinderkamer, zou ik maar zeggen. Nee, je krijgt een plank met een gleuf. Er moeten 18 plankjes in. Moet die ander er tegenaan en is klaar. Fluitje van een cent, ja? Nou, die eerste 17, geen probleem. Die laatste ook niet zo moeilijk. Maar tegelijk, dat gaat niet zo goed. Als je die laatste erin zet, zeggen die eerste 17... Als de verdediging van Bayern tegen Ajax. Nee, nee, nee. En na 4 uur, ja hoor, ook de lattenbodem is klaar. Je denkt ja. En denk dan, oh nee, het is een stapelbed. Er is nog een lattenbodem. In de folder staat heel duidelijk. Je hebt geen hamer en geen spijkers nodig. Maar na 1 uur of 7 ben je niet meer zo kritisch, zou ik maar zeggen. Daarbij komt dat stuk toch tegen de muur te staan. 'S'nachts om 2:30 ben je eindelijk klaar en dan gebeurt het allerergste. Je vrouw komt binnen. En die zegt niks. Stapelbed. Graag gedaan. Lekker klusje. Even lekker met de handjes werken. Even lekker niks aan je hoofd. Appelbed. En dan zegt zij... Ik wil me nergens... Spinazie, kut, toevoer. En gelukkig heb je nog 3 plankjes over. Dus de basis voor het kistje is gelegd, zeg maar.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden. Ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen.
7: Hé, hey, waar blijft Gio?
8: Mij niet appen.
9: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

Dan moet je zelf zo'n huis zoeken. Daar ben ik niet zo goed in. Ik heb nog steeds een huurfletje. Sorry. En dan sta ik wel eens zo op zo'n feestje met zo'n fruitmand. Hè, en dan komt er wel eens zo'n tweeverdiener langs ineens. Hè, en die zegt dan tegen je, zo in het voorbijgaan in je oor. Zo opeens van, Harry, kopen. Wat een zeikers, hè? Wat bemoeien ze zich mee, jongen? Dat vind ik zo, die feestjes, die dertigersfeestjes, ga er nooit naartoe. Dat is waardeloos, dertigersfeestjes, jongen. Er is niks meer aan tegenwoordig. Zitten ze zo in twee rijen. Hier een rij en daar tegenover elkaar. En die hebben een koophuis en die hebben een huurhuis. En maar schelden op elkaar, joh. Dat is een feest tegenwoordig. Nee. Maar ik ben heel stom geweest, want ik heb dus op aanraden van zijn tweeverdienersvriend, ben ik een keer op huizenjacht gegaan. Dus ik had op aanraden van zo'n vriend van mij, had ik een makelaar in de arm genomen. U weet wel, zo'n bordkartonnen luchtverkoper. En het eerste wat die vent vroeg was, heeft u eigen geld? Ik zei, ja, ik heb het niet van een ander. Weet je, ik snap het. Ik snap dat eigenlijk nog steeds niet, hoor. Nood heet geld eigen geld. Alleen als je een huis gaat kopen, heet eigen geld ineens eigen geld geld. Daar snap ik niks van. Nood. Ik snap het nog steeds niet. Ik zal een voorbeeld geven. Stel, je gaat op een vrijdag, ik noem maar wat, hoor. Ga je een viszaak in, hè? Noem maar wat. En je bestelt 7 schollen. Hè? Dan zegt die vent heus niet, dat is dan 8 gulden van uw eigen geld. Die vent zegt gewoon, dat is 7 piek. Klaar. Het wordt ook meteen goedkoper als geen eigen geld is. Ja, en toen ben ik dus een huis gaan kopen. En voor degenen die nog geen koophuis hebben, die nog huren, heb ik een aantal tips als je gaat kopen. Weet je wie je ergste vijand is als je een huis gaat kopen? Dat is vaak je eigen vrouw of vriendin. Oei, het wordt nu een beetje stil. Zo van, hoe lult hij zich daar uit, zo'n stilte? Hè? Maar dat zal ik eens proberen. Kijk, bij ons ging het zo. Ik zat in mijn huurfletje aan een huurtafel, zo, aan een tafel gewoon, met mijn vriendin. Hè? En ik zat de krant te lezen, was op zondag. En mijn vriendin zegt zo over die krant heen, Harry, zullen we een huis gaan kopen? Nou, ik leg die krant neer, ik trek mijn jas aan, ik zeg, is goed joh. Kijk, ik doe niet moeilijk. Hè? Dus ik kan... Dat is geen punt. Hè? Zo ben ik gewoon. Hè? Maar dan zegt je vriendin, ho, wacht eens even, Harry. Kranten bij plattegrond. Hè? Zegt, alleen in dit wijkje en dat wijkje. Loop erbij. Ik zeg, nou, dat moet kunnen lukken, zeg. Hè? Ik zeg, verder nog wat? Ja, puntdak. Het moet een puntdak hebben. Ik zeg, goed, puntdak. Verder nog wat? Ja, open haard. Ik zeg, goed. Verder nog wat? Lichtbad. Akkoord. Verder nog wat? Ja, 6 kamers en een tuin op het zuiden. Ik zeg, wat moet het kosten? 80.000 piek. Maar daar wordt in Delfzijl helemaal niet om gelachen, hoor, trouwens. Ja, ja. Nou, dus, nou had die vent die had voor ons een pandje gevonden, zeg. Nou, een pierenmogochel van een huisje, zeg, was dat. Ik stond ervoor, ik voelde me opeens een Trabantvluchteling, weet je wel. Ik denk, als ik daar nou in moet, zeg, weet je wel. En het sloeg nergens op. Het stond in de verkeerde wijk. Het was 3 ton, dat huisje. Een plaatsje op het noorden. 1 kamer, geen lichtbad, geen open haard en een plat dak. Dus dan zeg je toch tegen je vriendin, ga meepleiten. Hey? En dan zegt, zei mijn vriendin, zei opeens van... Oh, Harry! Kijk eens wat een leuke perenboom! Dan woon je voor 3 ton tegenover een perenboom, joh. Is toch vreselijk? Ja, ik hoor niemand meer, zo zit het gewoon dus, hè? Ja, dus, maar wij zijn erin gegaan, want het pandje had openslaande deuren. Dat vonden wij ook leuk, hè? Nou, die waren wat ver opengeslagen. Die lagen achter op het plaatsje, die deuren. En dat moesten we functioneel zien, volgens die directeur buitenlucht van een makelaar, hè? Hij zegt, de vorige eigenaar had een paard en dit is een paardenluikje. Dat paard op en neer kon. Toen ben ik genokt, dames en heren. En dan denk ik altijd als ik naar huis loop, kan mij het schelen of ik huur of koop.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het
2: is niet meer weg. Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

jaar geleden nam ik mijn moeder mee voor een moeder-dochter weekendje weg. Dat hadden vriendinnen van mij gezegd. Saar, dat moet je een keertje doen. Dat is zo leuk. Een moeder-dochter weekendje weg. Nou, volgende keer wordt het gewoon moeder weekendje weg. Maar ik wist toen niet hoe erg het was, dus wij met z'n tweetjes naar een wellness. Nou, als je met je moeder naar een wellness gaat, dat wordt het hele weekend wellnessnietes. Was zo'n enorm sauna-complex. Nou, dat complex heb ik nu ook. Want dan kom je daar aan en dan krijg je zo'n badjas aan van het huis. En van die badslippertjes in zo'n standaard maat. Die andere mensen dus kennelijk wel gewoon passen. En dan loop je daar zo door die wellness. Je echt kapot te ontspannen. Doe je echt je best voor. En dan komen er van die esoterische types op je af die daar werken. Weet je wel, van die types met zo'n kosmische glimlach op hun bek. Die er maar niet van af te slaan is. Hè? Alsof zij iets doorhebben in het leven dat jij nooit helemaal zal begrijpen. Hallo, hallo. Namaste, namaste. Nou, doe maar gewoon koffie. Namaste. Hallo en welkom hier in de wellness. Niet eens wellness. Wat heerlijk dat jullie er zijn. Ach, moeder en dochter samen hebben we speciaal voor jullie de duokamer. Niet de duokamer, godsnaam. De duokamer om samen te ontspannen. Ik zeg ontspannen met mijn moeder. Zoek de fout, kut. Ja, die ook. Nou, wij met kut en al naar de duokamer gezwoven. Word je daar neergelegd op zo'n soort van brancard. Met zo'n gat waar dan je hoofd door kan als je op je buik ligt, weet je wel. Maar als je op je rug ligt, lig je helemaal niet meer lekker. Werden we helemaal ingesmeerd met een soort, ja, patchouliolie. Een beetje potpourri in mijn neus en een stokje wierook zo uit mijn navel. Lig ik daar een beetje zo, ja, een beetje opgebaard. Ja, sorry, meer kan ik er niet van maken. Nee, behalve dat je dan ook de bonussen ontvangt van echt opgebaard liggen. Hè? Namelijk rust en na afloop een goede plak cake. Want ik heb ook weer het hele weekend niks te vreten gekregen. Alleen maar gemaaid gras uit een blender. Nou, nee, daar is nu niks meer van terug te zien. Nee, nee. Goed. Dus, toen ik daar toch lag, dacht ik, nou, dan doen we ook alles. Ik kreeg zo'n A4'tje met wat ze allemaal dan met je konden doen. Ik zeg, doe maar. Hebben we alles gedaan. Wij hebben hot stone massages gehad. Wij hebben scrubbehandelingen gehad. We hebben met zo'n natte handdoek over je gezicht. En dan emmers water eroverheen, totdat je bekent. We hebben... Oh nee, dat is Guantanamo Bay, maar het voelde zo. We hebben Dr. Fish hebben we gehad. Heb je die in Rotterdam ook? Dr. Fish? Ja, toch? Dus zo'n grote bak met van die kleine visjes die dan aan je eelt eten. En ook aan het eelt van de mensen voor je. En ze hebben geen kleine visjes, tandenborstels en flosdraadjes, heel gek. Nee. Ik dacht, toen ik het voor het eerst hoorde, ik dacht, wat zeg je nou? Dr. Fish? Ik zag meteen zo'n hele grote karper voor me in zo'n witte doktersjas. Hallo, ik ben Dr. Fish. Dr. Vogel kon niet. Nou, wij al die behandeling gedaan. Aan het eind van het weekend nam ik mijn moeder mee uit eten. Om te vieren, ja, dat het allemaal voorbij was eigenlijk. En naast de wellnessnietes zat één restaurant. Zo'n heel chic restaurant. Weet je wel, witte tafellakens. Niemand zegt wat. Allemaal keurig, geen achtergrondmuziek. Voor je het weet wordt het echt gezellig uit eten. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Dus wij zitten daar heel keurig te eten. Gaat keihard onder dat keurige etentje het mobiele telefoontje van mijn moeder. Ik weet niet wat het is met vrouwen boven de 60. Maar ze doen hun telefoon nooit op stil. Ze dringen voor in de rij en zeggen dan dat zij dat niet waren. Ze eigenen zichzelf dingen toe die helemaal niet van hun zijn. Het lijkt wel alsof ze chronisch willen zeggen... Wij hebben 2 feministische golven veroorzaakt en overleefd. En wij zijn er nog. Dus jullie zullen last van ons blijven hebben tot de laatste bittere snik. Joehoe! Dus keihard die mobiele telefoon. Als mijn vader mijn moeder opbelt, dan is zijn ringtoon... Look, I am your father. Is een app van Omroep Max. Ja, daarmee heeft mijn moeder dat geïnstalleerd. Mijn moeder schrijft app met EP... Keihard die mobiele telefoon. Uiteraard kon mijn moeder de telefoon niet meteen vinden. Iedereen die keek inmiddels vanuit het restaurant naar haar. Natuurlijk kon ze niet meteen haar telefoontje vinden in haar handtas. Want ja, haar generatie heeft schaarste gekend. Dus die had wat dingetjes uit de hotelkamer in de handtas gestopt. Ja, kleine shampooflesjes uit de badkamer. Badhanddoek, de flatscreen. Nou...
Zoeken, had ze eindelijk de mobiele telefoon. Was het inderdaad mijn vader. En zegt ze keihard in een inmiddels stilgevallen restaurant, waarvan iedereen naar haar keek. Gert, ze hebben vanmiddag mijn snor eraf gehaald. Ma.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan je auto op. Zet ook de knop om.

Ik heb een artikeltje meegenomen, dames en heren, over het huwelijk. Het is een zeer beroemd tijdschrift. Het is een van de betere tijdschriften die er bestaat. Dat staat daar ook op. Hè? Het is het beste wat er is waarschijnlijk. Je hoeft niet verder te zoeken. Hè? Ik heb het bij de slechte gekocht. Dat is het lot. Hè? En het verschijnt maandelijks. Het verschijnt maandelijks, dus je hoeft het niet elke week te kopen. Hè? Kan je wel doen natuurlijk, maar dan heb je gewoon vier dezelfde. En zo is de slechte rijk geworden. Hè? En hier staat een artikel, het is uit maart 1959. 1965. Hè? Wij waren het land aan het opbouwen. Hè? Maart 1959. En er staat een artikeltje. Ban de sleur uit uw huwelijk. Ban de sleur uit uw huwelijk. Hè? Van Jan en June Robbins. Jan en June Robbins. Hè? Ken ik nog van Luipaard op school. Wat de man kan doen om die sleur uit het huwelijk te bannen. Hè? Geef uw vrouw eenmaal per dag een zoen in haar hals. Ja. Ja, dat is wienerbloed, wienerbloed. Ja, dat schmeckt mir zo goed. Ja. Dat is het beste uit de vampirix. Ja. 1959, we waren het land aan het opbouwen. Ja. Wat de man kan doen. Ook al bent u allang getrouwd, zeg dan toch iets waarderends over haar kookkunst. Het was 1959, er was überhaupt niks te eten in die tijd. He? Je kon je een ons koken en zo. Ja, water, dat kon je koken. Oh, dan heb je het water weer lekker klaargemaakt. Mag ik nog wat? Oh, heet. He? En... Vraag uw vrouw om raad in zakenproblemen en volg die raad ook wel eens op. Men nam risico's in die tijd. Hè? 1959, we waren het land aan het opbouwen. Koop eens een grammofoonplaatje met liedjes die u zich beiden graag herinnert. Zoals, wat de meisje weten moet, wanneer ze wil gaan trouwen. Dat ze altijd al haar goed met persil schoon moet houden. He? Die tijd. En geef haar ook eens een zoen in het openbaar. Ze zal dan wel verlegen doen en mopperen, maar ze vindt het heerlijk. In het openbaar, dat kan iedereen zien. He? Wat je toen in die tijd, dat waren van die twee persoon zakken. Die kon je er overheen trekken. En hè, was het toch een beetje privé. En wat de vrouw kan doen om de sleur eruit te halen. Wat de vrouw kan doen. Begin niet over uw eigen moeilijkheden voor hij gegeten heeft. Dan komt het er allemaal weer uit waarschijnlijk, hè? Is lekker fris. Lekker anders. Het is ook een soort sandwichpret, dat lijkt het ook. Hè? Ook zo'n pasta met van die onduidelijke brokjes erin. Het is gewoon iemand zo slim geweest om dat in een potje te shoppen. Hè? Dr. Alfred Heinz is dat geweest. Zeg. Uit Oost-Duitsland. Hè? Zit nog helemaal in zijn eentje daar in het midden van het land met allemaal die potjes om zijn... Scheisse, denkt die bij zichzelf. Zo is ook de Olfariet babyvoeding ontstaan, volgens mij. Er was weer iemand zo slim om zijn tanden op elkaar te houden. Van... Hoef je het alleen nog maar in het gezicht van het kind te spugen, eigenlijk. Hè? Zo, mama braakt het voedsel wel op, hoor. Fladder, fladder. Hè? Ja, 1959, we waren het land aan het opbouwen. En als er werkelijk iets ergs gebeurd is, als u bijvoorbeeld zijn nieuwe overhemd hebt geschroeid, maak dan zijn lievelingskostje voor hem klaar. En flikker dan dat over dat overhemd heen. Heeft hij het niet in de gaten, begint hij meteen te eten. Komt hij toch die schroeiplek weer tegen. Nee, geschroeid, gezien. Zet uw gezicht overdag een half uur in de crème.
Ja, dat moet. Ja, daar kunt u wel om lachen, maar. Hè? Dat was, toen was dat huisbrandolie, mevrouw. Dat is, hè? Kreeg je van die mooie kraaienpootjes, kreeg je daarvan. Hè? Zo'n perkamenten huid kreeg je daarvan. Net als de oude Egyptenaren. Hè? Kon je het op je buik schrijven. En gebruik nooit zijn scheerapparaat. Dat heeft iets met de grove korrel te maken, denk ik. Wat u beiden kunt doen. Schaf u een grote familiebijbel aan. Leef niet boven uw inkomen. Ik kan beter een kleine familiebijbel aanschaffen, denk ik. Kringen zijn ontzettend duur. En dan komt daar, dames en heren, in die mariage, in die huwelijk, hè, komt daar dat moment van die scheiding. Hè? Die scheiding waar we toch allemaal weer naar uitkijken.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: Zo zit ik laatst te schijten. En er gaat de telefoon. Ik denk, shit. Ik loop zo naar mijn toestel. Verlies onderweg zo'n keutel. Ik neem op, is het mijn kennis? Ik heb maar één kennis. Ik heb wel een hele grote vriendenkring, maar die bellen nooit. Dus ik zeg, joh, hou het kort, want er steekt er alweer eens een kopje naar buiten. En als hij zijn collega op de grond ziet liggen, dan wil hij er ook bij. Hij zegt, nou, ik kan het inderdaad kort houden, want ik heb nog maar een maand te leven. En ik ben nou iedereen een beetje aan het afbellen. Ik zeg, nou joh, leuk dat je belt. En wij lullen zo'n beetje verder over die erfenis. En daar komt mijn vrouw thuis, met het voltallige dameskoor. Vrouwtje of acht. En die meiden die zien mij. En die zien die keutel. En ik hoor ze denken. Die heeft een 06-nummer zitten draaien. En in dit soort situaties moet je net mijn vrouw hebben. Waarom ik op het tapijt heb zitten schijten? En met welke sliederdel ik nou weer in mijn blote kanaal staat te bellen? Ik zeg, nou joh, ho ho ho, het is mijn kennis en hij heeft nog maar een maand te leven. Ze zeggen, daar moet jij je broek voor uittrekken. Ik zeg, nou, ik zocht er vast mijn zwarte pak. Ze zegt, daar zat nog een oude drol in. Ja, ik heb soms hele rare dialogen hoor, met mijn vrouw. Nou, heb een van die sherrynellen, die hebt zo'n klein tekkeltje. En die ruikt dus aan die bolus. En die kan het ras niet thuisbrengen. En die kiest voor de aanval. Je gelooft het niet, die kleine kettingzaag, die zet zijn gebit in mijn pens en die slaat zo'n gat van hier tot hier open. De strenge DNA vloog om oor. Dus ik zeg, meiden, papa is even naar de poli. Normaal ben ik niet zo kinderachtig, maar ik denk, je kan nooit weten als er vocht bij komt. Ik kom bij die portier, hij zegt, wat zijn de plannen? Ik zeg, nou, ik wou er even een nieuwe rits in laten zetten. En hij vraagt, kunt u nog ontlasten? Ik zeg, nou moet je eens goed luisteren, kraanvogel. Ik ben al een paar dingen verloren onderweg. En Prins Bijnacht zit er met de jachtgezelschap achter me aan. Dus ik heb er eigenlijk weinig behoefte aan om op dit moment mijn territorium af te gaan zitten bakenen. Hij zegt, ja, u moet met spoed naar de OK. Ik zeg, oké. Hij zegt, maar de chirurg is ziek, aangestoken door de KNO-arts. Er is nog wel een dronken gynaecoloog, loop daar maar even heen. Het is hier naar links, gelijk rechtsaf, poortje onderdoor, lift nemen naar de vierde, dan de vijfde rechts. En daarom even vragen, want ik ben hier zelf ook niet zo bekend. Ik lopen door die gangen, lopen. En op een gegeven moment, ik doe een willekeurige deur open. Wie ligt daar? Henk Groen. Ja, het zei mij ook absoluut niks, maar... Henk zei wel van, joh, doe als een speer die deur dicht, want als ik ook nog kou val op mijn ijzeren long, dan zijn we nog verder van huis. Ik doe een andere deur open, wie ligt daar? Gandhi. En Gandhi zegt, ha, Waardenberg, hoe is het met je toneel? Ik zeg, ha, die Gan, wat zit je haar leuk? Zeg, ben je naar de kapper geweest of word je bestraald? Ja, pittige rijntjes hoor, heen en weer. En ik doe een andere deur open, sta ik ineens in de gangkast, samen met de gynaecoloog en de verpleegstertje. Ik zeg, ho, ho, kun je mij eerst even naaien, want het is toch wel dringend. In no time lig ik op een operatietafel, biertje erbij, balletje gehakt. En er buigt iemand van de narcotica over me heen en die fluistert, gebruik je wel vaker morfine? Ik zeg, joh, spuit me snel vol, want ik krijg een ontwenningsverschijnsel. Het volgende wat ik me herinner, is er komt zo'n zuster in een soort witte bungalowtent. S'morgens om 6 uur die zaal opstormen, die trekt die luxeflex omhoog, die roept, goedemorgen heren, en die duwt de thermometer in mijn reet. Ik zeg, hallo. We liggen hier te slapen hoor, dikke necrofiel. Kopje thee, meneer Waardenberg. Ik zeg, nou maak er maar een dubbele wodka met suderans van. En dan kijk eens naast me, ligt er een beetje klein, ielig mannetje met een klein zwart snorretje. Ik zeg, hoe heet je? Hij zegt, Adolf. Ik zeg, je komt me bekend voor, joh. En aan mijn voeteneind verschijnt de dokter van de nakelsbollen. En hij vraagt meneer Waardenberg, hoe is het nou? Ik zeg, nou joh, dat mijn knie in mijn maag zit. Oké. En dat mijn rechter schouder op mijn elleboog mee bungelt, daar ken ik ook nog wel mee leven. Ik zeg, maar als ik nou een scheet laat en mijn hoed vliegt af. Hij zegt, ja, die hond heeft u lelijk te pakken gehad. We hebben u een andere uitgang moeten geven. Ik zeg, ja, maar dit is wel erg een nooduitgang, dokter. Hij zegt, oom, u kan alles nog eten, hoor. Alleen een beetje oppassen met bonenschotel in grote gezelschappen. Het wordt bezoekuur. Wie komt daar binnen? Uitgerekend mijn vrouw met dat takkenwijf van die teringtekkel. Ik zeg, wil je maken dat je van die zaal afkomt? Want die hond stond al aan mijn kruin te snuffelen. Mijn vrouw weer gelijk de nieuwste roddel. Ze zegt, heb je gezien dat die leuke blonde dokter van de afdeling hier, dat die homofiel is? Ik zeg, vandaar die kop aan, joh. En het wordt etenstijd. Etenstijd komt een beetje lange, magere zuster onder de zweren. Die komt die zaal op en die pleurt wat van die borden soep in die bed. Ze laat een lepel vallen, ze bukt. Ik kijk eens in die anus. Ik zeg, nou zuster, laat voorgerecht maar zitten. Adolf gelijk, ouwe hoeren. Hij zegt, er drijven dunne lullen in mijn soep. Hier, 2, 3 dunne lullen. Ik zeg, dat is aspergesoep, Adolf. Hij zegt, kan me niet schelen. Ballen in mijn soep, oké, maar dunne lullen is er nog helemaal geen brood van. Een mannetje daar tegenover, hij zegt, nou die gebakken lever die wij gisteren kregen was van een donor die al maanden dood was. Een baard van Greenpeace, hij zegt, nou ik heb gefileerde zeehond besteld, maar ik heb nog steeds een leeg bord. Ober, waar is mijn zeehond? Ober! Ober!
1: Dit is Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh. Het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

De hits van nu in een jasje dat je nergens anders hoort.

0: Je moet gaan liggen. Nee, niet hier in het opvangcentrum, niet hier. Verplichte inburgeringscursus, Constantin Linescu. Oh, schatje. I arrange that for you. I arrange that. I promise. I know the wethouder. Donnie Zwezerik. He's the brother of the butcher. Dames, ik ga eventjes twee dingen op internet doen. Even Elektra betalen en het meisje helpen bij de inburgeringscursus. Want dus ik heb er 2 uur aflopen zeiken. Ik moet elkaar ook een beetje helpen. Dus ik ben even aan het werk. Sorry dat het nou even moet gebeuren. Mag ik best even kijken. Maar dan proberen.
1: Hé, hé, hé. Niet happen naar de baas.
0: Wat een rare man. Essent, ja, heb ze oké. Gebruikersnaam, heroïne. Geef je nooit meer. Pincode 384411. Dat is de leeftijd van mijn oma, keer de lengte van de lange Jan op de Efteling. Gedeeld door het aantal zegenzekerheid bij 50 euro boodschappen bij de Jumbo. Ja, ik heb altijd een ezelsbruggetje nodig. Betalen, ja. Ha, ha, ha. Ha, ja, getallen. Moment, wat? Doe maar, hè. Inburgeringscursus. Roemenië, Nederland, Nederland, Roemenië. Fok, Turing, Tokkie, zeg je. Moet kijken. Politiek, Nederlandse literatuur, economie, algemene geschiedenis. Zullen we algemene geschiedenis doen? Ja, Ben, laten we dat doen. Waarom? Weten wij ook niet. Dankjewel. Vragen beantwoorden, algemene geschiedenis, ja. Vragen opvragen, ja. Moeilijk. Moet even met z'n allen doen. Moet allemaal even helpen, jongens. Als je wat weet, kom dan hier. We beginnen bovenaan. Wie was Michiel de Ruiter? Man van Ankie van Grunsven. Waarom werd Willem van Oranje vermoord? Hij miste een penalty.
2: Het is zo makkelijk.
0: De slag bij Nieuwpoort was in orde. Dus nooit fout rekenen, nooit hoor. Wat betekenden de letters VOC? Verzopen op camping. Wie schilderde de nachtwacht? Een blinde.
2: Hatsiepoei, die ouw, al mijn oor.
0: Waarin ontvlucht Hugo de Groot in 1680 Slot Loevestein? Ik herhaal. Waarin ontvlucht Hugo de Groot in 1680 Slot Loevestein? In een Volvo XC90. Ja, als past die kist er niet in. Oh, dat was eerst denken. Foei, wie doe ik met de meisje? Wie waren de remonstranten? Oh, wat zijn ook alweer? Wie waren de remonstranten? Demonstranten die achteruit liepen? Wie noemde men de zonnekoning? Dries Roelvink. Oei, nou zitten alle lettertjes in de hoek. Oh, dat kan allemaal die gekke beurt. Au, au, die maak je nou ja. Wat kenmerkte de bronstijd? Neuken. Dit is voor de ouderen. Ik zag een paar oudere mensen in de zaal. De oudere mensen weten dit. Wanneer regeerde Wilhelmina? Dus wanneer regeerde Wilhelmina? Als ze nuchter was. Die zoop. Oh, als een godgieter. Echt waar. Een krachtige vrouw, maar zuipen. Oh, samen met die prins Hendrik. Om, bom, bom, bom, bom. Die had ook allebei een kegel. Daarom hebben ze later die Wilhelmina pepermunt uitgevonden. Dat weet jij. Ja, wist je niet, hè? Maar nu wel, want ik wist het. Dit is ook een rare vraag. Wat waren de hunnebedden eigenlijk? Dus wat waren de hunnebedden eigenlijk? De hunnebedden waren eigenlijk onze bedden. Ho, ik krijg opeens andere letters. Ho, ik krijg andere letters. Hier, de P is opeens een M, de M is een P. Oh, Verenigde Staten, Nederlands, Nederlands, Verenigde Staten, Verenigde Staten. In Amerika is de P er ook een P en geen M. Je zegt dan potatoes en geen matetos. We eten vandaag matetos met jus, dat sta je ook voor maal. Opslaan als. Als ik zin heb. Printen, ja. En waar komt dan het papiertje uit? Zoek de geselecteerde printer.

0: Ik zoek de geselecteerde printer. Als jullie even printer selecteren, ga ik hem zoeken. Er zijn 5 man in de koelkast erbij. Er zou hier een printer staan. Ik ga me nog niet vertellen dat op een gegeven moment de printjes uit de koelkast. Het wordt nog steeds gekker. Wat heb ik hier nou aan? Heb ik dit verbonden? Het staat in een pizza. Zeg jij? Ah, hou eens op, zeg. Doe jij groot man. En dan helemaal aan.
1: And now, the moment you've all been waiting for.
2: Let's go.
3: The station with the
4: best music.
3: Best music.
5: I love the music.
6: Best music.
3: Mix 24.
7: Every day I'm shuffling.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

0: verliefd, verloofd, getrouwd. Zo gaat dat in het leven. En het duurde ook maar even. Of er hing een flinke luierregen te drogen op Acaciaplein nummer 9. Het was heerlijk om te zien vanuit ons huisje tegenover op nummer 10. Maar ja, toen wilde Aaltje ook een kindje. En zo kon het dus gebeuren dat mijn vrouw zwanger raakte. Wanneer het een meisje werd, dan zou ze Koriander gaan heten. Wij hoopten dan ook dat het een jongetje werd. Kort voor de bevalling ben ik nog met Aaltje mee geweest voor een echo-onderzoek. Wij lopen daar zo de behandelkamer van de dokter binnen. Wat moet dat hier? God, zegt de dokter, ik werk hier. Ik zeg, dan is het goed. Kan ik u helpen, zegt de dokter. Ik zeg, nee hoor, we kijken alleen maar even rond. Jawel, zegt Aaltje, ik kom voor een echo-onderzoek. Kort na de bevalling werd Koriander erg geel. Ja, gek, hè? Ik vond het heel typisch. Geel, ja. Dus ik bel de dokter op. Ik zeg, dokter, ons kind, dat wordt toch zo geel? Erg geel, zegt de dokter. Ik zeg, ja. Ja, behoorlijk geel, ja. Jawel, maar ook dat je zegt... Goed geel. Ja. Ja, goed diep geel, ja. Heeft ze ook spleetogen, zei de dokter. Nee, dat had ze niet. Fluit ze daar misschien, zegt hij? Hoe bedoelt u? Nou, gewoon dat ze de hele dag in een kooitje of zo'n stokje zitten fluiten. Ja, maar toch, met een half jaar kon ons dochtertje al een beetje fluiten. Waar rempel, wanneer ik haar in badje deed, begon ze spontaan te fluiten. Mijn vrouw zei ook al dat 80 graden te warm was. Ja, dat is lachen met die kinderen. Ik wel. De laatste tijd bijvoorbeeld zit ons dochtertje in een nee-fase. Ze wil niet meer hebben dat ik haar naar bed breng. 20 jaar terug was er nooit een probleem. Ik herinner me ook nog heel goed, toen Koriander net geboren was, gebeurde er wel eens dat de kraambezoek naar de wieg liep, zo van... Nou ja, dat is het. Ja? Ja, dat is... Oh, nou, mooi kind hoor. Ja, tuurlijk is het een mooi kind. God, zal geen mooi kind wezen, zeg. Nee, ben ik. Nee, best wel een mooi kind. Kijk, dat zou ik dus nooit doen. Moet je niet doen. Wanneer een kind niet mooi is, dan zou ik niet gaan huichelen. Ja, ik weet ook wel. Je kunt ook weer niet zeggen van, wat is dat een lille kind? Dat kan niet. Moet je ook niet doen. Maar weet je wat ik doe wanneer een kind niet mooi is? Dan zeg ik altijd, het is een lief. Onze buren bijvoorbeeld, die kregen een ontzettend lief kind. En toen heb ik ook heel eerlijk gezegd, dit is het liefste kind dat ik ooit heb gezien. Zit nou ook in het tehuis voor lieve kinderen. Nee, voor kind zelf is beter hoor. Jawel, ja, u kent de ouders niet. Nee, u weet niet waarover u lacht. U kent de thuissituatie niet. Het is beter zo. Onze buren gaan op een beetje typische manier met hun kinderen om. Zo geven de buren hun kinderen macrobiotisch te eten. Terwijl toch een onderzoek niet zo gek lang geleden heeft uitgewezen... dat kinderen die macrobiotisch gevoed worden later een taalachterstand oplopen. Woorden als gehaktdag, kuiltje, zuur, allemaal... Oh nee, onze buren hebben een hele andere levensstijl dan wij. Zo hebben de buren voor hun gazon een motormaaier. Kijk, dat vinden wij weer overdreven luxe. Onze tuinman kan dat best wel met de hand doen. Maar toch kan ik wel goed opschieten met de buren. Ik kan best wel goed overweg met de buren. Eerst per jaar bijvoorbeeld, dan kippen de buurman en ik gezamenlijk de heg. Wanneer het karwei geklaard is, dan zegt de buurman altijd gelijk... Zeg, ik zet even een kopje koffie. Dan kom jij zo dadelijk bij mij even een welverdiend kopje koffie drinken. Dat is netjes. Dit jaar wou ik de buurman voor zijn, dus hij zegt... Buurman, zet jij even koffie?
1: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost.
2: Proost.
1: Frisje?
3: Ja, ik bob vanavond.
2: Oh.
3: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan. En moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik bob.
2: Gezellig.
4: Ja. Ben je bob? Zeg het hardop.